0: 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Net over de Duitse grens bij Roermond is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij gisteravond. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en een andere man hebben doodgeschoten. Daarna sloeg hij op de vlucht, misschien met hulp van een handlanger. Volgens de Duitse politie zouden andere mensen geen gevaar lopen. Medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben de regels niet gevolgd bij patiënten met het Hantavirus. Daarom moeten ook zij 6 weken in quarantaine. Andere patiënten in het Nijmeegse ziekenhuis zouden geen gevaar lopen. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. Streamingdienst Netflix zou jarenlang informatie hebben verzameld van gebruikers, terwijl ze beloofden dat niet te doen. Daarom zijn ze in de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd. Met die informatie zou Netflix mensen bewust verslaafd hebben gemaakt. Ze krijgen te zien wat ze willen en nieuwe afleveringen worden automatisch gestart. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de overheid hebben er tegen geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. Dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van een identiteitsbewijs wordt gevraagd, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die info te stelen. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. De politie in Mexico heeft een bendeleider opgepakt die nauwe banden heeft met een berucht drugskartel. Bij hem thuis zijn 7 tijgers in beslag genomen. Exotische dieren zijn in Mexico een symbool van status voor criminelen en moeten anderen afschrikken. Er zijn ook wapens, drugs, auto's en motoren in beslag genomen. En Jake Paul kan misschien nooit meer de boksring in. Het liefje van Jutta Leerdam heeft complicaties overgehouden na een kaakbreuk na een gevecht eind vorig jaar. Zijn arts adviseert hem ook om te stoppen, maar daar denkt Paul zelf anders over. Blessures horen erbij en hij heeft nog genoeg gevechten in zich, zei hij in een interview. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd de slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Dat wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Radio Noordzee.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die hadden ingebroken. De gestolen informatie is teruggegeven en de hackers hebben alles vernietigd. Het is niet bekend of er losgeld voor is betaald. 7 Nederlandse universiteiten die het systeem gebruikten willen dat zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken. In Bunnik bij Utrecht staat een autobedrijf in brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar huizen in de buurt. De brand is ook niet meer zo hevig als toen die vannacht werd ontdekt. Het water om de brand te blussen wordt uit de Kromme Rijn gehaald. Daarom is een provinciale weg voorlopig dicht. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste reddingsvliegtuigen zijn vannacht rond 00:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten onder meer mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens de gezondheidsminister in Australië is het complex om hen naar huis te krijgen door de grote afstand met Nederland. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de regionale overheden hebben geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Later vandaag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
11: Haiboe.
10: Haiboe.nl.
12: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl.
11: Haiboe.nl.
13: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
16: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Schuren, afplakken, lakken.
20: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
21: Daar heb je Huub van Hubo.
22: Hoi.
21: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
21: Wat ook helpt. Nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar. Inclusief accu. Van 306 voor €99. Hubo helpt.

200% puur Holland.

0: bij de verfzaak.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg

0: Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Black Silver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De grote brand bij een autobedrijf in Bunnik is onder controle. De brandweer is nu bezig met het laatste bluswerk. Een paar woningen naast het bedrijf hebben wel wat schade opgelopen, maar niet veel. Er zou wel een gewonde zijn. Voor het blussen haalde de brandweer water uit de Kromme Rijn tegenover het autobedrijf. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. De hackers sloegen eerder dit jaar ook al toe bij Odido. Twee vliegtuigen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten zijn vannacht geland in Eindhoven. In totaal zaten er bijna 30 opvarenden in, voornamelijk bemanningsleden. De Hondius, waar vorige maand het hantavirus opdook, is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. Daar wordt het zondag verwacht. En de Olympische Winterspelen komen misschien een beetje naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De organisatie van de Winterspelen van 2030 wil daarover praten. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk. Maar daar hebben ze geen grote schaatshal. Tialf is nu de beste optie voor het schaatsonderdeel. Het gaat vandaag regenen en het waait flink. Later vandaag gaat de wind liggen en komt er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
12: De ochtendspits begint met dagelijkse files op de bekende plekken. Er staat nu zo'n 170 kilometer in totaal in Nederland. Zo ook op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet is je vertraging een half uur door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. 20 minuten vertraging, ook dit komt door een ongeluk. En ook hier is de rechterrijstrook dicht. Dan de A7 nog, Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er een kwartier langer over.
10: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

0: Emma Heesters hoor je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow.
2: Hallo.
1: Met Sylvain Stoets.
0: Ja, goedemorgen, welkom. Het is dinsdag 12 mei 2026. Het is de dag van de zorg en de verpleging. Mag ik daar even een groot applaus voor de alle mensen in de zorg en de verpleging? Ja, dat is hard werken. En zonder jullie, met de puinhoop in Nederland. Het is vandaag ook de dag dat de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival gaat plaatsvinden. Ja, zoals je weet, wij doen niet mee met Nederland. Hè, dus ga je nog kijken? Heeft het zin? Dat is aan jou zelf natuurlijk. En vandaag is Maxima hartstikke druk, onze koningin. Ze opent namelijk een nieuw zoogdierengebouw voor de Stichting Aap in Almere. Dus

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Justin de Wild. De Radio Noordzee Lunch.

Ja, Samantha Steenwijk, samen met Wesley Bronckhorst in mijn armen bij Radio Noordzee. Goedemorgen, het is de ochtendshow. Met zometeen nog tijd voor een nederpoppepper. Een plaat die jij extra die jouw energie geeft deze dinsdagochtend. Laat het even weten via radionoordzee.nl welke plaat dat mag zijn. En nu de man die zo'n beetje in zijn leven alles heeft gebroken wat je maar kan breken. Dat komt ook door, niet door het brommers kieken, maar door het brommers rieën. Hij is motorrijfanaat altijd geweest. En hij heeft zelfs rug gebroken, hè, een paar keer. Hij zegt, ik ging kapot van de pijn, nou, kan ik me voorstellen. Ik heb het over Benny Joling. Hij zingt hier met zijn Mannen van Normaal over Ali. Ali, kom erbij!

veel garantie bij deze platen. Altijd. Tenminste, bij mij wel. Bij jou ook. Moet je kijken. Pente hoor je een Kan je me zien bij Radio Noordzee. En daarvoor even heuken. Heuken met de Mannen van de Maal en Ali. Radio Noordzee, zo meteen voor je treintje Oosterhuis. En ook Bram Bongers heb ik voor je. Plus de Nederpoppepper van Raymond hoor je zo meteen.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet, deze week nergens goedkoper. Roma-tomaten, 750.

0: 50 gram voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Aldi.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
8: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Odido.
13: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
14: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In Bunnik, provincie Utrecht, heeft een zeer grote brand gewoed in een autobedrijf. Er is 1 gewonde. De brand is inmiddels onder controle. Van het bedrijf is niks meer over. Afgelopen nacht zijn in Eindhoven 2 vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. En hackersgroep Shiny Hunters heeft de gestolen gegevens van Canvas verwijderd en teruggegeven. Het onderwijsplatform werd gehackt en gegevens van miljoenen docenten en studenten werd gestolen. Of er losgeld is betaald is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het gaat vandaag regenen en het waait flink. Later vandaag gaat de wind liggen en komt er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden.
14: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
16: Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging vind je onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar is het druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Reken hier op 20 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg duurde er ook 20 minuten langer over. En de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en afrit IJmuiden. Een kwartier vertraging door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht.

0: Koers, een van onze ochtendkoffiegasten van een tijd geleden en ideale schoonzoon, over ochtendkoffie gesproken. Over een uurtje gaan we hier in de studio wachten. Nick Kosterman met zijn nieuwe single Van de Dakenschreeuwer. Dat zo dadelijk.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Eerst tijd voor de Nederpop Pepper van Raymol. Hij gaat richting het Hoge Noorden en luistert via DAB naar Radio Noordzee. Hij zegt Silvan, vandaag een lange, zware vergadering voor de boeg. En ik moet er fysiek bij zijn. Waarom geen Zoom, vraag ik me af. Staat hier letterlijk, hè? Nou, ik wens je heel veel succes, Raymol. En dank voor jouw Nederpop Pepper. Eentje van Hans de Boy. En Hans de Boy is opvallend. Zingt altijd een beetje over... Pardon. Oh, wat erg. Dat was de koffie. Sorry. Hij zingt altijd over vrouwen. Over Annabel. Over Ik hou van alle vrouwen. En nu zingt hij weer over een vrouw zoals jij.
1: De Radio Noordzee.

samen met die oude koppelaar, Douwe Bob. Ja, Douwe was tijdens het bevrijdingsfestival lekker druk bezig om de cameraman een nieuwe liefde te bezorgen. Dat is gelukt, hè, tenminste. Die twee hebben gedate. Ja, er was een cameraman op het podium. En die werd door Douwe Bob naar voren gehaald. Wie wil eruit met deze cameraman? En er was gelijk een dame. En ze zijn het reuzenrad ingegaan, heb ik begrepen. Misschien komt daar wel een Douwe Bob kindje uit. Zou ook leuk zijn, hè? Telby nu en Luna bij Noordzee.

0: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
0: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
13: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, Ahold

0: maar wat doet hij? Hij stopt!
1: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De brand bij een autobedrijf in Bunnik, Utrecht, is onder controle. De brand brak vannacht uit en verwoestte het volledige bedrijf. De brandweer wist wel te voorkomen dat het oversloeg naar omliggende panden. Een medewerker van het bedrijf liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. In Eindhoven zijn afgelopen nacht 2 vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werd vorige maand het Hantavirus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. Onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met hackersgroep Shiny Hunters. De gestolen gegevens zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald is niet bekend. Canvas wordt op scholen en universiteiten gebruikt voor contact tussen docenten en studenten, waar ook studentnummers, namen en e-mailadressen in staan. En de concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken ze bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon nog door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
8: Er staat nu zo'n 600 kilometer file in totaal in Nederland en de spits verloopt vrij druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Zo staat er file op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden doe je er 20 minuten langer over. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is er dicht. Dan de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp rijdt het langzaam 25 kilometer met een half uur vertraging. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er een kwartier langer over.
6: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio.

0: Marco Borsato, de waarheid hoor je. En daarvoor Kiskos Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer en ze hoort bij mij.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom in de ochtendshow van Noordzee. Elke maandag tot met vrijdag tussen 7 en 10. Stoet hier. En ik kan je verklappen, Nick Kosterman hoor je binnen nu een half uurtje in de ochtendkoffie met. We gaan even met hem praten over zijn nieuwe single. Ook drie J's die komen langs. En die hoor je trouwens ook live komende vrijdag. Want dan gaat de allereerste show plaatsvinden van Johnny de Mol. Samen met Estelle Kruijf. Ze gaan samen lekker los hier bij Noordzee. Elke vrijdag tussen 1 en 4. Als opwarming van je weekend. En de drie J's die komen komend weekend. Komende vrijdag moet ik zeggen. Komen ze optreden hier in de studio. Dus dat is wel leuk. Als aftrap voor.

Komende vrijdag dus bij Johnny de Mol en bij Estelle in Duitsland tussen 1 en 4. De mannen van de 3 J's en los vast. Zeg, kijk, het draait niet alleen om feesten. Het draait om tradities, om verbondenheid. En ze komen uit Utrecht. Je hoort ze zo meteen. Ik heb het over het Lustrum UVSV met Lotje. Maar eerst tijd om even een klassieker te draaien voor hier bij Noordzee. Tussen Henny Vrienden en Herman Brood. Peter kwam er mee of we hem kunnen draaien. Natuurlijk, dat doen we hier bij Noordzee. 200% puur Hollands als je wint.

0: mooier. Ik ben niet meer bang, komt er zo meteen aan. En we gaan bellen. Ochtend koffie drinken met Nick Kosterman. Hij heeft een nieuwe single van de daken schreeuwen. En hij mag zo meteen alles erover vertellen hier bij Noordzee.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, vis

0: Kusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is minder vertrouwen in de Nederlandse politiek. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Nog maar een kwart van de mensen heeft vertrouwen in de Tweede Kamer. Corona zorgde voor die daling, vooral onder ouderen. PostNL heeft in 2023 de post vaak te laat bezorgd. Hij moet nu €7 miljoen betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort. De toezichthouder zegt dat dat voorkomen had kunnen worden. En op Eindhoven Airport zijn vannacht 2 vluchten aangekomen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten. De meeste zijn bemanningsleden uit de Filipijnen. Zij moeten 6 weken in quarantaine. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer. Daarbij valt een bui en tussendoor is er ook wat zon. De maxima liggen rond de 12 graden.
9: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
11: Het is een drukkere ochtendspits dan gebruikelijk op dinsdag. Met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nu zo'n 700 kilometer in totaal. Zo ook de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello reken op een uur vertraging door een ongeluk met 7 voertuigen. 3 rijstroken zijn er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat bij knooppunt Azelo via Zwolle. Over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9:30 zal duren. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel doe je er een 30 minuten langer over. Komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er afgesloten. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk rijdt het langzaam. Ook dit komt door een ongeluk en reken hier op een 30 minuten vertraging.

0: Handen mee, samen met de mannen van Bluff. Ik ben niet meer bang. Prachtig, hè? Zometeen Peter Goedewijn en zijn Rockets. Die komen eraan. Even klap maar in je handen. Maar eerst
1: de Radio Noordzee Ochtendshow.
0: Ja.
1: De ochtendkoffie met...
0: Elke dag drinken we een bakje ochtendkoffie. En dat doen we vandaag met Nick Kosterman. Nick, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Sylvan.
0: Ja, een bakje koffie, zeg maar. Wat wil je hebben? Of wil je thee?
2: Ja, doe maar een bakje koffie. Dat is lekker.
0: Ja, zwart?
2: Zeker. Ja, doe maar suiker en melk erin.
0: En appelgebakkie of slagroom?
2: Ja, dat is een goeie. Doe maar slagroom.
0: Nick, goedemorgen. Welkom bij Noordzee. Fijn dat je tijd hebt voor ons. Want ja, Van de Daken Schreeuwen. Jouw nieuwe single.
2: Ja, Van de Daken. Ja, mijn nieuwe single, Van de Daken Schreeuwen. Dat klopt inderdaad.
0: Daar wil ik zo alles over weten. Maar eerst even over jou. Hoe gaat het met Nick Kosterman zelf?
2: Nou, op dit moment gaat het heel goed, zeg maar.
0: Ja, heel goed dus, zelfs. Niet goed, maar heel goed.
2: Ja. En mooie optredens heb ik nu en de komende weken. Dus het gaat helemaal fantastisch met mij.
0: En waar ga je de komende tijd heen? Wat zijn de grotere dingen waar je naar uitkijkt?
2: Kasteelfeesten.
0: Oh, leuk.
2: In Wijchen. Ja, zomerfeesten in Nijmegen.
0: Leuk.
2: Dus dat zijn wel een beetje de grotere locaties, zeg maar.
0: Ja. Hey Nick, en ja. Dat zingen van jou, hè? Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, eerder is altijd tegen me gezegd, ja, je moet iets met je stem doen,
0: Ja.
2: En ja, een beetje laten, ja, een beetje op feestjes gaan zingen en zo. En zo is het van een en het ander gekomen. Toen heb ik mijn eerste eigen nummer uitgebracht en daarna is het een beetje storm gaan lopen, zeg maar.
0: Ja, wat leuk joh. Nou, ongelooflijk hoe je dat dan kan doen, hè. Nou, even jouw single dus, de nieuwe single Van de Daken Schreeuwen. Vertel eens over de plaat.
2: Ja, Van de Daken Schreeuwen is een... Je bent met vrienden, zeg maar, op stap. Lekker naar feest op het plein. De stad in, zeg maar. En opeens stoot een meisje je drankje om. En het is in één opslag bij je verliefd, zeg maar. En heb je een hele leuke avond met haar.
0: Wel een beetje onhandige vrouw, dat wel. Maar je bent wel verliefd.
2: Ja, het is niet. Het is een beetje onhandig, ja. Ze stoot een drankje om. Dus, maar dan oogcontact daarna, zeg maar. In één opslag bij je verliefd.
0: Juist, ja, ook wel charmant toch als ze een beetje onhandig zijn. Vind ik wel altijd hoor.
2: Ja.
0: Hey Nick,
2: ja, daarom ik ook.
0: Jouw plaat, we gaan hem draaien bij Noordzee. Wil je hem zelf even groots aankondigen?
2: Nou, dat zou ik helemaal leuk vinden.
0: Ga je gang, ga je gang. De zender is voor jou.
2: Oké, komt-ie. Hier is Van de Daken Schreeuwen van Nick Kosterman.

Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerste jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: is verdrietdag. Hebben we allemaal wel eens meegemaakt, toch? Russo hoorde je samen met Emma Heesters. De vrouw die tijdens het bevrijdingsfestival Almere onder andere op zijn kop zette. En mensen kwamen van ver af naar Emma Heesters om te kijken. Het was een mooi concert, ook deze jongen bijvoorbeeld.
1: Dit doe je het allemaal voor, hè? Dan reis je voor van Nijmegen naar Almere. Ik kan echt goed zingen.
0: Ja, mooi. Helemaal vanuit Nijmegen naar Almere gegaan om Emma Heesters live te kunnen zien. Dat is toch prachtig, hè?

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Daar heb je Huub, van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl Punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers. Praxis.
13: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.

0: www.radioenvelte.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders hebben in 10 jaar niet meer zo weinig vertrouwen gehad in de politiek. Dat meldt het CBS. Nog maar een kwart heeft vertrouwen in de Tweede Kamer, terwijl dit voor corona nog de helft was. Het vertrouwen in de gemeenteraad neemt wel toe. Dat is omdat zij dingen aanpakken die belangrijk zijn voor de buurt. PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu 7 miljoen euro boete betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort, maar de toezichthouder is het daar niet mee eens. PostNL gaat in bezwaar tegen de boete, omdat die ervoor zorgt dat het nog moeilijker wordt om de bezorging draaiende te houden. Zo'n beetje iedereen is nu van de Hondius af, het cruiseschip waar vorige maand het hantavirus opdook. Vannacht kwamen 2 vluchten met passagiers en bemanningsleden aan op Eindhoven Airport. De paar mensen die nog wel aan boord zijn, varen het schip van Tenerife naar Rotterdam. Zondag moet de Hondius daar aankomen. En wie zelf nu eens het dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein wil zien, waar zoveel over te doen is, moet naar New York. In een expositieruimte staan meer dan 3400 boeken, waarin de miljoenen pagina's van het dossier zitten gebundeld. Er zelf doorheen bladeren is er niet bij, dat is alleen weggelegd voor advocaten. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met wind en regen. Later vandaag breekt de zon door. De maxima liggen rond de 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Het is een drukkere ochtendspits dan normaal, met vooral files in de Randstad, het midden en in het zuiden van het land. Er staat nog zo'n 700 kilometer file in totaal. En zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Twello rijdt het langzaam. Een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn er dicht. Omrijden kan bij knooppunt Azelo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. Dan de A4, Rotterdam richting Den Haag. Daar is de keteltunnel gesloten door een ongeluk. Het verkeer richting Den Haag kan Gouda volgen over de A20 en de A13. Dan de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein doe je er een uur langer over. Ook dit komt door bergingswerkzaamheden en 2 rijstroken zijn er afgesloten.
0: 200%.

0: Grappie Sappie hoorde je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow.
0: Hallo.
1: Met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen, welkom. De dinsdagochtend is in volle gang. 12 mei vandaag. Een dag van de zorg en de verpleging. Mag ik daar een uitzinnig studioapplaus voor? Ja, ja, dacht ik ook, hè. Vandaag ook de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ja, we doen natuurlijk als Nederlands zijn er niet mee in verband met Israël. Ga je toch kijken of niet? Of laat je hem los? Nou goed. En onze koningin, koningin Maxima, die is hartstikke druk vandaag. Ze gaat namelijk naar Almere toe. Ja, ze gaat daar een nieuw zoogdierengebouw openen van de Stichting AAP. Dus die zit niet veel.

0: waterpas. Mijn televisie hing niet waterpas, heb ik laatst ontdekt. Ik dacht, wat is nou raar? Is het behang nou scheef geplakt? Of staat mijn tv nou gewoon 1 graad uit? Nou, ben ik gaan meten. TV hing scheef. Dus ik heb gewoon 4 jaar lang naar een scheve tv zitten kijken.
1: De Radio Noordzee. Ja. Hollandse meestergalerij.
0: Is wel. Eerste wereldproblemen, maar toch. Henk Dissel hoorde je in de waterpas. Nu tijd voor de Hollandse meestergalerij. Waarin wij grote platen en artiesten, zangers en zangeressen eren. Zo ook deze plaat. Prachtig nummer. Het is een cover van Jacques Brel. La chanson des vieux amants. De vertaling is gedaan door Lennart Nijg. En Herman van Veen heeft hem opnieuw uitgebracht. Liefde van later. Geniet hiervan.
1: De Radio Noordzee. Hollandse meestergalerij.

0: vijfsterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop.
8: Dan gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
2: Kippie.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en

0: spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu 7 miljoen euro boete betalen. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de postbezorging nu nog moeilijker wordt. Het is voor ouders lastig om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super is ongezond, blijkt uit onderzoek van de GGD. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt, heeft het CBS uitgezocht. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici en maar ietsjes meer in de Tweede Kamer. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met een bui en tussendoor ook wat zon. Het wordt maximaal 12 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Het aantal files neemt af. Op heel wat wegen heeft het verkeer nog veel vertraging. Er staat nog 250 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Lochem en Deventer-Oost zijn meerdere ongelukken gebeurd, met in totaal 17 auto's. Reken op een uur vertraging. De weg is daar wel inmiddels alweer vrijgegeven. En dat zorgt ook voor vertraging op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello, ook hier een uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Benelux en Delft. 20 minuten door bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn er dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. Ook hier een uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel inmiddels weer vrijgegeven. En de A28 tot slot Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid doe je er ruim 20 minuten langer over.

voorstellen, als je iets nieuws gaat doen, is altijd spannend. En hij ging wat nieuws doen. Hij ging namelijk solo in de Melkweg staan. En het was een fantastisch feest, zei hij zelf. Simon Keizer hoorde je. En ik heb gedanst bij Radio Noordzee. Nu tijd voor Rob de Nijs. Tijd voor de zomer, toch?

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Justin de Wild. De Radio Noordzee Lunch.

0: ons dus binnenkort nieuw werk van haar. Maar dit was haar vorige single Laat Me Lekker Leven bij Radio Noordzee. Het station met 200% puur Hollands. Waar je zometeen Nielsen krijgt en Miss Montreal. En hoe? Komt eraan ook de Hollandse hitlist van deze week. Die is in handen van Tino Martin, heb ik zo voor je. Zometeen geen Marleen, dat rijmt. Maar wel Wouter Kooijman. En de lunch wordt deze hele week gepresenteerd door Justin de Wild. Kortom, je zit lekker hier bij Noordzee. Maak er een fijne dag van. En morgen om 7 uur gaan we samen opstaan. Deal? Oké. Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
4: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
11: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
12: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
13: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is voor ouders nog een hele opgave om gezonde voeding voor hun kind te kopen, meldt Hart van Nederland. Want uit onderzoek van de GGD blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super ongezond is. Bij kindertoetjes en ontbijtgranen is het helemaal mis. Daar zit allemaal te veel suiker in. PostNL moet €7 miljoen boete betalen voor het te laat bezorgen van de post. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de bezorging nu nog moeilijker wordt. Ze slagen er al langer niet in om de post op tijd door de brievenbus te gooien. Dat zou komen door de krapte op de arbeidsmarkt. Er moet in ons land 1 duidelijke uitleg van femicide komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Nu gebruiken rechters en officieren die term verschillend. Bijvoorbeeld bij moord door een ex of partner of bij huiselijk geweld. Een vaste definitie kan helpen om deze zaken gelijker te behandelen. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici en maar ietsje meer in de Tweede Kamer. Vooral ouderen verliezen het geloof in de politiek. Niet helemaal raar, zegt het CBS, want ouderen hebben meer meegemaakt in de politiek en dat was niet altijd positief. Vandaag staat er een wind en valt er regen, maar later breekt de zon nog even door. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: 100%.

Limburg en Uitslover. Hey, goedemorgen, Wouter hier voor Marleen. Ze heeft lekker 2 weken vakantie, dus ja, we zijn samen de komende tijd. Het is 12 mei vandaag, als je jarig bent. Van harte gefeliciteerd, je viert je verjaardag met Gers Pardoel. De rapper is 45 jaar oud geworden. En tv-presentatrice Manon Thomas. Ook jarig vandaag, maar liefst 63 jaar geworden. Laatste shownieuws komt eraan zometeen voor je. En natuurlijk ook goede muziek. Numidia bijvoorbeeld zometeen. Maar is deze Noordzee Classic van Freddy Lancé. Als ze lacht.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Er was veel kritiek op de spannende finale van The Voice of Holland afgelopen vrijdag. Kijkers vonden vooral dat de onthulling van de winnaar veel te lang duurde. Presentatrice Chantal Jansen laat nu weten dat ze hoopt dat het volgend seizoen anders aangepakt wordt. Na 4 jaar afwezigheid maakte de talentenjacht dit jaar zijn comeback na de misstanden die in 2022 aan het licht kwamen. En een leuke nieuwe klus voor Irene Moors. Zij gaat binnenkort namelijk mensen in de echt verbinden tijdens de trouwmarathon van 100% NL. De presentatrice is samen met Flemming beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Tijdens het evenement op 2 juni stappen 11 koppels in Drimmelen in het huwelijksbootje. En Irene noemt het een eer om de stellen officieel te mogen trouwen. En het concert van Lenny Koer in het Rosa Spierhuis in Laren is om veiligheidsredenen afgelast. Volgens de zangeres gebeurde dat nadat er bij een eerder optreden demonstranten met Palestijnse vlaggen aanwezig waren. Lenny neemt eind deze maand afscheid van het podium na een carrière van bijna 60 jaar. En daarna wil de winnares van het Songfestival in 1969 emigreren naar Israël.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Dat is leuk. In de week van het Songfestival, Edcilia Rondley, Hemel en Aarde. Ze heeft trouwens een rol te pakken in een nieuwe film die dit najaar te zien is in de bioscoop. En nee, ze gaat niet acteren. Het is namelijk een gesproken rol. Alhoewel, gesproken rol. De film gaat over een team van 12 heldhaftige puppies die allemaal spannende avonturen beleven. Goedemorgen, ik ben Wouter. Je luistert naar Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Muziek van Stef Eckel draai ik zo meteen voor je. Maar eerst sneller.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Moet je kijken daar, leuke gast.
3: I know.
2: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
3: Is ook echt jouw type.
2: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
3: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bert strikt.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond. En uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Profiteer nu.

0: Kelder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.

0: is ook schitterend. IOS en hoe het voelt, hoorde je.
1: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
0: Even kijken wat er vandaag in het verleden gebeurde. Nou, het is 91 jaar geleden dat de AA werd opgericht. Vandaag dus, 12 mei, maar dan 91 jaar geleden. Misschien zit je op dit moment aan de koffie. Ook iets wat heel belangrijk is bij de meetings van de AA. De gesprekken voor en na. Daar zitten mensen altijd nog even aan een bakkie. Daar ontstaan dan belangrijke en helende gesprekken. En de AA zit inmiddels, na 91 jaar, in meer dan 180 landen wereldwijd. En houden 100.000 bijeenkomsten per jaar. Zowel fysiek als online. Dat is een enorme organisatie. Gewoon even een leuk weetje zo op dinsdagochtend. Goedemorgen, je bent bij Radio Noordzee. De hele week hoor je hits die met elkaar verbonden zijn in De Link van Marleen. Ja, door iets of wat, hè. En deze week is het vakantie, want Marleen is op vakantie. Dus dat leek me uitermate geschikt, inderdaad. De Kars.

Ja, ik moet dit even met je delen, want volgende week in de middagshow van René, Kobus en Jonathan maak je kans op een verzorgde reis voor twee personen naar Turkije. Het is een muziekreis, veel artiesten gaan ook mee en die zijn daar niet voor de lol, nee, die gaan daar ook voor je optreden. Onder andere Justin de Wild en Ronnie Ruijsdaal bijvoorbeeld. En jij kunt er dus bij zijn. Volgende week luisteren naar de middagshow Wat een Middag met René, Kobus en Jonathan hier op Noordzee. Met Suzanne.

Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Alles.

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
8: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
7: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop.
18: Dan gaan we vieren.
15: Aldi.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten... moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van de Hondius komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zit er nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over de spot van Fright Night, een Halloween-event. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien, die werd aangeboden als veilingobject. Walibi besloot na ophef daarover de commercial terug te trekken. Voor de Britse premier Keir Starmer kan het wel eens erop of eronder zijn vandaag. Hij heeft nu overleg met ministers die willen dat hij opstapt. En in zijn Labour-partij zijn er ook stemmen die vinden dat hij weg moet. Starmer ligt al een tijdje onder vuur en Labour leed vorige week bij lokale verkiezingen een zware nederlaag. En in Japan eten ze binnenkort chips uit zwart-wit zakken. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan grondstoffen voor inkt. Daarom worden de zakken niet meer in kleur gedrukt. Alleen de verpakkingen van populaire producten worden vervangen, omdat die volgens de fabrikant toch wel worden verkocht. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui en waait het. Af en toe komt de zon door. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 200% puur Holland.

Heerlijk, hè? Ja, ze zijn weer helemaal terug. Vorige week wachten ze zelfs een nieuwe single uit samen met Gordon. Ik heb het over Replay. Goedemorgen, Wouter hier met de Hollandse hits op Radio Noordzee. Want Marleen heeft vakantie. Wel heb ik zometeen voor je de link van Marleen. Het laatste shownieuws komt eraan. En muziek van Mike Patterson staat voor je klaar. Maar eerst Luna.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Er was veel kritiek op de spannende finale van The Voice of Holland afgelopen vrijdag. Kijkers vonden vooral dat de onthulling van een winnaar veel te lang duurde. Presentatrice Chantal Jansen laat nu weten dat ze hoopt dat het volgend seizoen anders aangepakt wordt. Na 4 jaar afwezigheid maakte de talentenjacht dit jaar zijn comeback na de misstanden die in 2022 aan het licht kwamen. En een leuke nieuwe klus voor Irene Moors. Zij gaat binnenkort namelijk mensen in de echt verbinden tijdens de trouwmarathon van 100% NL. De presentatrice is samen met Flemming beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Tijdens het evenement op 2 juni stappen 11 koppels in Drimmelen in het huwelijksbootje. En Irene noemt het een eer om de stellen officieel te mogen trouwen. Het concert van Lenny Koer in het Rosa Spierhuis in Laren is om veiligheidsredenen afgelast. Volgens de zangeres gebeurde dat nadat er bij een eerder optreden demonstranten met Palestijnse vlaggen aanwezig waren. Lenny neemt eind deze maand afscheid van het podium na een carrière van bijna 60 jaar. Daarna wil de winnares van het Songfestival in 1969 emigreren naar Israël.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: Ja, er zijn er een hoop om te tellen. Hè. 1 miljoen sterren, je hoorde Frank Boeien.
1: De Link van Marleen.
0: Elke werkdag zo rond deze tijd. De Link van Marleen. Dat is Marleen vorige week begonnen in plaats van de nummer 1 van Marleen. En ja, dat hangt allemaal aan een bepaald onderwerp of iets. En deze week, ja, Marleen is op vakantie, dacht ik, vakantie, leuk. Toevallig is deze man vandaag ook jarig, Gers Pardoel. Hij maakte het ultieme roadtrip liedje, hè, over samen vertrekken. Ik neem je mee.
1: De Link van Marleen.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je om

0: Verblazen, dat is de ja van Jumbo.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
2: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
9: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: is best wel weer gezellig, toch?
1: Nou, heel gezellig. Maar vanaf komende vrijdag wordt je vrijdagmiddag anders dan anders. En ik denk misschien ook wel gezelliger dan anders. Want vanaf dan start het nieuwe programma Kruif en de Mol. Gezellige vrijdagmiddagshow met lol, gezelligheid en veel muziek. Waaronder komende vrijdag de 3J's die langskomen. En die komen ook nog een stukje zingen. Dus luisteren. Komende vrijdag vanaf 1 uur.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week

0: over.
1: Banner, samen met Olivia. Wat blijft er nu nog over? Als we dit liedje nou aan het einde van de lunch hadden gedraaid, dan had ik het antwoord voor je gehad. Broodkorrels, inderdaad. Boterhammen trouwens van de lunch worden zometeen gesmeerd door Justin de Wild. En ik heb de drie A's nog voor je. Onze

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho! Ren je in het zweet naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
14: Kippie.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups. Een doos van 20 stuks. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een man uit Almere die vastzit in een grote misbruikzaak heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Wat hij daar heeft gedaan wil het OM niet zeggen, meldt Pound. De man wordt verdacht 4 kinderen misbruikt te hebben. Vanmorgen moest hij voor de rechter verschijnen. Die besloot dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij niet opstapt. Volgens zijn kantoor is er binnen de Labour-partij geen procedure gestart om hem weg te sturen. Toch wordt er aangedrongen op zijn vertrek, omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij lokale verkiezingen. Drankmerk Stels gaat een reclamecampagne aanpassen na kritiek. Op posters staat de tekst The New Hard Lemonade en dus zou alcohol te veel als limonade worden gepresenteerd. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar wil duidelijker maken dat het om alcohol gaat. En wielrenner Wilco Kelderman stapt uit de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van de gevolgen na een valpartij afgelopen weekend. Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor de Deense kopman Jonas Vingegaard, die grote kans maakt op de Giro te gaan winnen. Vandaag start de 4e etappe. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
16: 100% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch.

0: Lunch. Samen met Justin de Wild.
1: Ja, dit was Russo met Emma Heesters. Dit is Liefdesverdriet op Radio Noordzee. 200% puur Hollands. En het is tijd om de boterhammen te smeren. Maar voordat je dat doet, zet eerst de radio wat harder. Want dit is de enige lunch waarbij je met de volle mond mag meezingen. Om te beginnen doen we dat met Seinetje Ogen van Koos Alberts. Een klassieker uit de jaren 80. En dit is Seinetje Ogen.

Ja, zeker wil ik je helemaal voor mij alleen. Maar alles wat ze aanraakt, dat wordt goud. Monique Smit hoorde je zojuist met Ik wil je helemaal. Het volgende liedje is van Gerard Joling. Ik hou er zo van. Ja, waarom ik er zo van hou is... dat is waarom hij altijd in de Only Joling zegt... cheerio, cheerio en proost. Ja, daarom hou ik er zo van. Gerard Joling met Ik hou er zo van.

0: de kroeg. Ja, dit was Donnie en Mart Hooggaan met Bieber van de Kroeg. Met straks hier op Radio Noordzee René Vroger met Alles kan een mens gelukkig maken. En hoe dan ook, Maxime en Babette zijn ook van de partij, dus blijf lekker luisteren.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
4: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers.

0: 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach. Voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest. 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl.
6: Boek nu. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op ANWB.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Noordzee Lunch met Justin de Wild.
1: Dit was Maxime en Babette met Hoe dan ook. Dank voor alle leuke vragen die jullie insturen via radionoordzee.nl. Zoals Paul Bakker, hij vraagt hoe het is om op jonge leeftijd al succesvol te zijn. Nou Paul, ik ben natuurlijk al van 11 jaar bezig. Toen ik 11 jaar was, kwam het eerste liedje uit. Daar wil ik gewoon helemaal niet meer aan denken. Daar wil ik ook niet meer terug horen. Maar ja, het was gewoon ontzettend leuk om dat mee te maken. Je maakt natuurlijk stappen. Ik ben nou 22. Dus eigenlijk 11 jaar echt aan het liedje zingen. Maar ik denk de afgelopen 5 jaar, dat is vanaf Esmeralda, eigenlijk alleen maar aan het groeien bent, aan het groeien. En stapje voor stapje ga je vooruit. En nou dit met Cheerio. Dit is gewoon geweldig, ja. Ik heb er bijna gewoon geen woorden voor om dit allemaal mee te hebben gemaakt. Maar ja, we gaan er zoveel meer mee tegemoet. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat het allemaal teweeg gaat brengen. Ik ben gewoon lekker mezelf en we gaan het allemaal zien. Maar het is mega gaaf om dit mee te mogen maken. Dames en heren, dankjewel Paul voor je vraag. En dit is Wolter Kroes met Ik ben je prooi.

Oh, we willen nog even blijven natuurlijk, maar het is toch echt tijd om de lunchbox dicht te klappen. Nog snel een slok van je drinken te nemen en dan is de lunch voor vandaag weer voorbij. Fijn dat je erbij was. Maak er nog een hele mooie dinsdag van en volg de wijze raad van André Hazes. Speel niet met vuur. Een liedje wat ik zelf heb uitgekozen. En tot morgen.

in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Direct.
7: Chef Special.
6: Jan Smit.
7: La Fuente.
6: Eada Borsato.
7: Hanna May. Mara Julia.
6: En Yves Berendsen.
7: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaart op liveinhoorn.nl.
6: Zorg dat je erbij bent.
8: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
10: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
11: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
12: Kippie.
13: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft vorig jaar een record aantal verboden wapens afgepakt van jongeren. Het waren er meer dan 2300. Het ging vooral om messen, maar ook om vuurwapens. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt dat sociale media en online dreiging daarbij een grote rol spelen. DJ Tiësto kreeg bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. Dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Tiësto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. In Israël komt een speciaal tribunaal voor het berechten van Palestijnen die betrokken waren bij de aanval van 7 oktober, 3 jaar geleden. Hamas voerde toen aanvallen uit op Israël. Zeker 1000 mensen kwamen om het leven. Er zitten zo'n 400 mensen voor vast. Het tribunaal kan ook de doodstraf opleggen. En in Friesland zijn ze apentrots dat ijsstadion Tialf de beste papieren heeft om tijdens de komende winterspelen het schaatsen te verzorgen. De spelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen goede schaatshal. Tialf is nu als enige alternatief overgebleven. Uniek om Friesland op de kaart te zetten, zegt de provincie. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui. Af en toe komt de zon door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur.

die immer positief is, deze Nielson. Zo kan het dus ook, hoorde je bij Radio Noordzee. Die zou dan waarschijnlijk op dinsdagmiddag denken, nog maar 3,5 dag en dan is het alweer weekend. Ja toch? Nou, laten we ons daar dan maar aan vasthouden. Goedemiddag op deze dinsdag. Mijn naam is Luc, fijn dat je voor Radio Noordzee gekozen hebt. 200% puur Hollandse muziek ga ik aan je serveren de komende uren. Met zometeen leuk om mee te zingen. De Trucker naar Kijks met Hart en Ziel komt eraan. En ook Sven Verstegen, Lange Frans, nieuwe muziek.

0: om deze weer eens te horen, toch? Ja, de radio ging wat harder bij de Trucker naar Keks. En met hart en ziel bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. Hoe gaat het met je? Heb je een goede dag? Of heb je zo'n dag waarop alles tegen zit op je werk en dat je denkt, oh, wat doe ik hier? Nou, houd je dan vast aan het volgende. Iedereen maakt wel eens wat mee wat niet helemaal ging zoals het hoort. Luister even naar het verhaal van Sven Verstegen bijvoorbeeld, wat hij onlangs hier vertelde bij Radio Noordzee.
1: Nou, ik maak heel veel gekke dingen mee, maar ook veel blunders. Ik heb wel eens voor een bruiloft moest ik een heel mooi liedje zingen. En had ik die microfoon in zo'n microfoonstatief gedaan. En ik deed mijn ogen dicht en ik begon te zingen. En ondertussen was mijn microfoon zo naar beneden gezakt. En stond ik ontzettend voor lul. Dus dat soort dingen maak je mee, maar dat maakt het ook wel weer leuk allemaal.
0: Je hoort het, het overkomt het beste. Je hoort Sven nu.

0: Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, 3,99.

0: TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ren je in.

0: ochtendje, man.
1: Ruben Annink, Daniek, Radio Noordzee. Je hoorde Blijf dan hier.
2: Radio Noordzee, dinsdag duet.
1: Yes, het is weer dinsdag vandaag. En elke dinsdag rond dit tijdstip... dan neem ik even een grote, diepe duik... in het muzikale archief van Radio Noordzee... op zoek naar een duet. Want er zijn uiteraard in de Nederlandse taal... heel veel duetten gezongen tussen twee vrouwen, twee mannen... of een man en een vrouw. Vandaag heb ik gekozen voor twee mannen... die onlangs een duet met elkaar uitbrachten. Niet zonder reden. René Vroger viert namelijk aan het einde van dit jaar... zijn 65e verjaardag met een heel bijzonder album... waarop hij allerlei samenwerkingen aangaat. En een van die samenwerkingen is met niemand minder dan Waylon. Die kennen we natuurlijk vooral van Engelstalige muziek. Maar ja, als je in het Engels kunt zingen, kun je het in het Nederlands ook. En dat laat hij horen op dat nieuwe liedje met René Vroger. Dit is Hoe de Liefde Gaat.

0: Ja, deze ode aan Monica, die kende je al.
1: Ik denk wel eens aan Monica, die woonde in de straat op nummer 7.
0: Prachtig, Circus Custers. En jaren later was er Dave Dekker met zijn hernieuwde ode ook aan de vrouw die Monica heet. Hoorde je zojuist hier bij Radio Noordzee op dinsdagmiddag. Zometeen hier de headlines uit het nieuws en vers uit de printer gerold zojuist een shownieuws-update. Hoor je ook binnen nu en een paar minuten. En ondertussen 200% puur Hollandse muziek. Ga achterover zitten en geniet van Guus Meeuwis. Dit is Geef mij je angst.
2: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister, Woolite Wasmiddel Gold, 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Garantie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
1: Praxis.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH Goudse Kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Na weken van protesten en rellen zijn de eerste asielzoekers in Loosdrecht aangekomen. De dag en tijdstip waren geheim gehouden om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw onrust zou ontstaan. Uiteindelijk komen er 70 mensen in het oude gemeentehuis te zitten. De opvang blijft tot 1 november open. Het afgelopen jaar heeft de politie een record aantal wapens van jongeren afgepakt. Zo'n 6 keer per dag was het raak. In de meeste gevallen gaat het om steekwapens. Jongeren hebben steeds vaker een wapen en dat komt onder meer door internet, denkt de politie. Ze bedreigen elkaar en willen zich verdedigen. Het ziet er steeds slechter uit voor de Britse premier Keir Starmer. Inmiddels hebben 81 parlementsleden van zijn eigen partij gezegd dat hij moet opstappen. En dat is genoeg om hem met een nieuwe verkiezing opzij te schuiven. Dat betekent niet meteen dat dit ook gebeurt. Zijn partijgenoten moeten zich dan eerst achter een tegenkandidaat scharen. En Max Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. En de belangstelling is zo groot dat voor het eerst alle meerdaagse tickets zijn uitverkocht. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland niet in een Red Bull, maar in een Mercedes. De race stond al lange tijd op zijn wensenlijst. Het is fris met 12 of 13 graden. Daarbij waait een stevige wind met buien, maar er is ook ruimte voor de zon. Vanavond neemt het aantal buien toe en 's nachts is het 4 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: 200% puur Hollands.

Tappie bij Radio Noordzee. De volgende samenwerking die Mart Hoogkamer heeft kunnen afvinken. Eerder deed hij het al, ja, muzikaal gezien, met Miss Montreal. En ook met Tino Martin. En over Tino Martin gesproken, die heeft een nieuwe single uit. Die is hartstikke leuk. Zo leuk zelfs dat wij die gebombardeerd hebben tot de Hollandse hitflits van deze week. Daarom hoor je hem extra vaak. Sterker nog, nou, binnen nu en een minuut of vijf ga ik hem voor je draaien. En ook onderweg zometeen een shownieuws-update. Wat gebeurt er allemaal in de wereld van de sterren? Je hoort het binnen nu en een paar minuten. Dit is Radio Noordzee, dinsdagmiddag 200% puur Hollands. Met nu Marco en Treintje, Wereld zonder jou.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. De 17-jarige zoon van Emiel Ratelband maakt zich grote zorgen om zijn vader, die volgens hem vreemde berichten stuurt vanuit Thailand. Emilio zegt in privé dat hij al langere tijd geen normaal contact meer heeft en vreest dat iemand anders de telefoon van zijn vader beheert. Ratelband zelf ontkent dat er iets aan de hand is en zegt dat het goed met hem gaat. Hij laat weten in het buitenland te zijn en zijn eigen leven te leiden. Over de zorgen van zijn zoon is hij kort. Welke zoon? De bokscarrière van Jake Paul hangt aan een zijden draadje. De verloofde van Jutta Leerdam kampt maanden na zijn kaakbreuk nog met complicaties en zegt dat het onzeker is of hij ooit terugkeert in de ring. In een interview vertelt Jake dat een nieuwe scan moet uitwijzen hoe zijn herstel verloopt. Hij geeft toe dat hij soms twijfelt aan doorgaan, al zegt hij nog niet klaar te zijn met vechten. Jutta zou hem steunen in welke beslissing hij uiteindelijk neemt. Wilfred Gené is deze week niet te zien bij Vandaag Inside en wordt tijdelijk vervangen door Thomas van Groningen. Gené is afgereisd naar Curaçao voor opnames van zijn nieuwe interviewprogramma. Zijn collega's Johan Derksen en René van der Gijp sluiten later aan voor uitzendingen van Vandaag Inside vanaf het Caribische eiland. Daarna neemt Helene Hendricks het stokje over met De Oranjezoog.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Hey, goedemiddag, dit is Radio Noordzee op dinsdagmiddag. Beetje druilerige dag vandaag. Mocht je nou denken, oh, ik kijk uit naar de zomer, maar ik zie ook alweer op tegen dat die zomer voorbij is, dat het weer herfst gaat worden, dat de dagen korter worden, dat het gaat regenen. Dan heb ik goed nieuws voor je.
1: Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije.
0: Ja, je kunt je namelijk binnenkort hier bij Radio Noordzee al verzekeren van een heerlijke reis naar de Turkse Riviera die plaats gaat vinden in de eerste week van november. Moet je je voorstellen, dan heb je dus een heerlijke zomer in Nederland gehad en dan weet je dat je daarna, hoppakee, nog even lekker naar Turkije gaat. Het kan met Radio Noordzee luxe all over. Vijf sterren Long Beach Resort, daar ga je naartoe. 8 dagen op pad en ook nog eens daar 30 Nederlandstalige artiesten die daar jouw reis muzikaal, nou ja, gaan opfleuren. Hoe heerlijk is dat? De zon, de zee, lekker eten en drinken en dan ook nog de beste artiesten van Nederlandstalige bodem. Het is de hele komende week te winnen, alleen hier bij Radio Noordzee. Dus zorg dat je dat niet mist. En alle informatie vind je nu op radionoordzee.nl. En blijf er dus bij, want misschien zit jij binnenkort wel in Turkije. Zometeen Antoon en dit is Bram Bongers. Ideale schoonzoon.

5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziek.

0: Ontdek het op hotbad.com.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
3: Kippie.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Dus opgelet, nu
1: big deals bij Keukenconcurrent.
0: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

Han van Eyck bij Radio Noordzee. Je hoorde Leef, themaliedje van Big Brother. Weet je nog? Ja, voelt als heel lang geleden, Big Brother. Dat is het ook. In die tijd moest je nog zo verbinding maken met het internet. Zo. Ja, even kijken. Bellen maar. Ja. En niet te lang, want pas op de rekening. Hè? Ja. Blijft legendarische televisie. En het themaliedje heeft de tand destijds prima doorstaan. Je hoorde Han van Eyck bij Noordzee op dinsdagmiddag. Komt een berichtje binnen van Michelle. Die stuurt... Hey Luc, je draaide net Monica van Dave Dekker. Maar zou je dan ook de versie van Circus Custers willen draaien? Nou, prima idee, Michelle. Ga je zo horen.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Justin de Wild. De Radio Noordzee.

0: Paul Welte bij Radio Noordzee. Een van de nieuwe sterren aan het Nederlandstalig firmament. En het leuke is, in de tijd dat Samuel Welte nog met Lego speelde, hadden Gordon en Replay al hits gescoord met elkaar. Never Nooit Meer bijvoorbeeld, hè, die ken je sowieso. Het leuke is, heel wat jaren later hebben Gordon en Replay de muzikale krachten opnieuw gebundeld. En ze hebben nieuwe muziek uitgebracht. Gebeurde afgelopen week. En ze waren maandag te gast bij mijn collega Sylvan Stoet in de ochtendshow om te vertellen hoe dat zo tot stand is gekomen.
1: Hoe is het zo ontstaan eventjes? Want jullie gingen optreden, weet ik nog. En toen was je als gast erbij, Gordon.
2: Ja, ja, we waren een paar maanden geleden bij 538 in de middagshow. Je collega's. En daar zongen wij Weet Dat Ik Van Je Hou.
3: Mooi.
2: Was en daar werd enorm op gereageerd. Zo van, doe dat alsjeblieft nooit meer.
1: Zag ik niet aankomen.
3: Maar natuurlijk ook, we hebben natuurlijk ook onze show, hè, 30-jarig jubileum in Rotterdam Ahoy op 9 oktober. En dat kan natuurlijk één iemand niet ontbreken, want er komen er meerdere gasten. Ja. Dat is onze broeder Gordon. Ja. En die hebben we toen ook gelijk gebeld. Ik zeg, Gordon, lijkt het je wat? Hij zei gelijk, yes.
0: Nou. Yes, en het is tot stand gekomen, die nieuwe samenwerking. En een heel leuk liedje. En daarom te horen bij Radio Noordzee. Dit is Mila.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
5: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Alles

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Goed nieuws voor honderdduizenden studenten en docenten in ons land. Ze kunnen weer veilig in onderwijssysteem Canvas. De universiteiten zetten het systeem weer aan nu het bedrijf achter Canvas een deal heeft gesloten met de criminelen die het hadden gehackt. De gestolen gegevens zouden worden teruggegeven. In de Amsterdamse wijk de Jordaan is een dode man gevonden. Vermoedelijk is die vermoord. Om wie het gaat is nog niet bekend. Het lichaam lag in een woning en de politie werd rond middernacht ingeseind. De omgeving is nog altijd afgezet. In Voorburg in Den Haag was bijna 2 maanden terug een flatbrand en nu blijkt dat die brand is aangestoken. Door wie is nog onduidelijk. Het vuur ontstond 's nachts in een liftschacht en meerdere verdiepingen zaten onder de rook. Bewoners konden geen kant op en werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. En Oranje-speler Frenkie de Jong krijgt bij Barcelona langer te maken met trainer Hansi Flick. Die heeft zijn contract met 1 jaar verlengd, tot en met 2028... Bij Barcelona zijn ze hartstikke blij met Flick. Met hem op de bank werd Barça afgelopen weekend voor het 2e jaar op rij Spaans kampioen. Zon en buien wisselen elkaar af en er staat een stevige noordwestenwind. Het is 1 graad of 12. Morgen felle buien met veel regen en kans op hagel en onweer, dan 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Maxima Forma, Veldhuis en Kemper bij Radio Noordzee. Je hoorde Ik wou dat ik jou was, iets na drieën. De tijd vliegt als je het gezellig hebt. Het is alweer bijna 4 uur. Zometeen hoog tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Met René Verkerk, wat een middag. En laten we eens even polsen bij René. Wat allemaal gaat gebeuren zometeen in de middagshow. René, vertel.
1: Hey Lucky, goedemiddag jongen. Ja, om 4 uur uiteraard zitten we er weer helemaal klaar voor. Brengen we Menno even naar de slagbank. Want ja, de middag kan niet beginnen zonder een paar flauwe raadsels met hem uiteraard. Verder vandaag in het nieuws. Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar ja, waar lag jouw achtertuin miljoenen jaren geleden? Er is nu een nieuwe tool van een Utrechtse hoogleraar die laat zien waar elke plek op aarde ooit lag. Nou ja, daar zijn we als journalisten natuurlijk weer ontzettend in geïnteresseerd. Dus daar gaan we even mee bellen met die meneer. Dat hoor je allemaal na 4 uiteraard als het hele circus weer open gaat. Wat een middag op Radio Noordzee. Ik hoop dat je erbij bent.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Ferry Doedens moet morgen weer voor de rechter verschijnen wegens rijden onder invloed van drugs. De voormalig GTST-ster zou in 2024 meerdere keren onder invloed achter het stuur zijn betrapt. Ondertussen is Ferry bezig met het uitvoeren van zijn taakstraf, waarvoor hij momenteel afwaswerk doet. Volgens zijn advocaat zal de acteur de feiten niet ontkennen tijdens de rechtszaak in Utrecht. Carlo Boszhard en Marlijn Weerdenburg staan dit jaar op het podium van Disney in Concert in de Ziggo Dome. Tijdens de show Wonderful Worlds zingen de twee bekende Disney-nummers onder begeleiding van een live orkest. Voor Carlo voelt het extra bijzonder. Hij sprak eerder al de stem in van Olaf in Frozen en speelde Lumière in Beauty and the Beast. Welke andere sterren meedoen, wordt later bekendgemaakt. Jamie Vaas heeft flink wat reacties losgemaakt met een nieuwe video op Instagram. In haar What I Eat in a Day video laat ze haar strakke voedingsschema zien. Maar volgers reageren vooral geschrokken op haar opvallende gewichtsverlies. Onder de beelden stromen bezorgde reacties binnen van fans die vinden dat de influencer te mager oogt. Toch krijgt Jamie ook complimenten van volgers die juist bewondering hebben voor haar discipline en uiterlijk.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: Alexander Groot, Radio Noordzee. Je hoorde, mag ik naar je kijken in het volle licht? Nou, dat kan steeds langer, hè, want de dagen worden langer. Richting 21 juni, dus heerlijke, zwoele zomeravonden met je geliefde liggen in het verschiet. Dit is Radio Noordzee, zometeen Maxime en Babette. En over zwoele zomeravonden gesproken. De zomervakantie komt er weer aan. En wat ga je doen? Ga je naar Zuid-Frankrijk, misschien wel naar Spanje? Nou, als je dat met de auto gaat doen, dan kom je over die welbekende Route du Soleil richting het zuiden. En precies daarover gaat de nieuwe single van Wolter Kroes. En die vertelde daar onlangs over in de Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
1: Route du Soleil staat in deze plaat eigenlijk ervoor. Kijk, als jij op die Route du Soleil rijdt, dan ga je op vakantie.
0: Ja.
1: Heb je een soort vakantiegevoel en een goed gevoel.
0: Ja.
1: Nou, deze plaat gaat erover dat degene van wie jij houdt, met wie je omgaat, dat die jouw Route du Soleil is waardoor je gelukkig bent. We nemen allemaal wel eens een afslag naar links,
0: ja,
1: terwijl die beter naar rechts zou zijn bijvoorbeeld. Nou, als je dan iemand naast je hebt die ervoor zorgt dat jij recht blijft rijden en dat het goed gaat, dan is dat jouw Route du Soleil. En dat is eigenlijk een beetje waar de plaat over gaat.
0: En je hoort

0: spaarsnel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
6: Kippie.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Volendam, Monique Smit met haar nieuwe single Ik wil je helemaal bij Radio Noordzee. En van Volendam gaan we dan nu naar het dorpje in Brabant, waar deze mannen vandaan komen en dit de gemiddelde snackbarbestelling is.
1: 2 grizzlies. Mami, picanto. 2 asbrinkies. Cito-stick. Broodje warm vlees en een viandel. Grote portie kipnugget. En 2 broodjes bakbouw.
2: Hé hey Henk. Ik ben mijn kipknossen vergeten, jongen.
1: Ja, ja, niks besteld.
2: Wel, jongen.
1: Ja. Helemaal niet.
2: Helemaal wel.
0: Ja, Maaskantje. De New Kids komen er uiteraard vandaan. Maar ook de wieg van deze man stond daar. René Schuurmans, hij woont er nog steeds. Je hoort hem nu, als ik haar

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna, Radio Noordzee. Je hoorde, waar blijf je nou? Nou, even kijken, waar blijven de mannen van de middagshow? Even kijken. Oh, ja, ik zie ze in de verte al aankomen. René Verkerk, Jonathan Mink en Kobus Bosga gaan zometeen vanaf 4 uur los met de vrolijke dinsdagmiddageditie van de Radio Noordzee middagshow. Wat een middag. Veel plezier met de mannen. Ik spreek je morgen. En hey, dan is het al

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Een verrassende wending in een verkrachtingszaak in Rotterdam, meldt regiozender Rijnmond. Vorig jaar werd een kind misbruikt in een park en op haar lichaam werd DNA van de verdachte gevonden. Nu zeggen andere experts dat het DNA van een onbekende andere man is. De verdachte had gedeeltelijk bekend, maar trekt dat nu in. Mensen tussen de 25 en 45 melden zich steeds vaker ziek. En ze zitten ook langer thuis, gemiddeld bijna een half jaar. Sinds het begin van corona is het aantal meldingen dat lijkt op een burn-out volgens Arbo-diensten verdubbeld. Jonge mensen lopen vast op de combinatie van bijvoorbeeld kinderen, mantelzorg en financiële druk. Minister Hermans baalt ervan dat 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboudziekenhuis uit voorzorg 6 weken in quarantaine moeten. Bij het behandelen van een patiënt met het Hantavirus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Hermans gaat ervan uit dat het een volgende keer wel allemaal goed gaat. Bij de gemeente Enschede zijn ze tevreden over het fatbike-verbod. Sinds 2 maanden mag je niet meer met een fatbike door een deel van de binnenstad. De meeste jongeren houden zich eraan. Tot nu toe zijn 9 mensen op de bon geslingerd. Een fatbike-verkoper vindt het verbod discriminerend. De rechtszaak hierover begint morgen. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Radio Noordzee. Verkeer.
5: Flitsmeister meldt 25 vertragingen deze dinsdagmiddag. Dit zijn de drie belangrijkste. De A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken. Daar is je vertraging 34 minuten.
13: Linksaf?
5: Ja, linksaf of rechtsaf? Wat was het? Wat Hoevelaken?
14: Linksaf.
5: Linksaf, oké.
13: Okay. Ja, linksaf.
5: Als je linksaf gaat, kom je op de A9 uit. Die maar ook maar voor Schiphol-Oost. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 36 minuten. En de laatste van dit moment is de A12. Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek. Daar is je vertraging 20 minuten.
11: 100% puur

0: wisten dit natuurlijk in principe eind januari al, dat dit de zomerhit van 2026 ging worden. En daarom heeft hij hem toen al bij ons staan zingen. En daarna nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En volgende week komt hij ook weer naar het Huis van de Hollandse Hits. Justin de Wild en Cheerio op Radio Noordzee.
1: Een beetje kind aan huis geworden.
0: Wat klapper is dat geworden.
1: Nou, hè? Normaal.
0: Niet normaal is dat, hè.
1: Die jongen die moet toch ook niet weten wat hem overkomt.
0: Het is leuk voor die gozer, hè. Een soort nieuwe Engelbewaarder, de zomerhit van
1: het. Je gunt het hem ook, want Justin is ook gewoon een ongelooflijk sympathieke gozer.
0: Leuke jongen. Hij gaat ook mee naar Turkije natuurlijk, na de Turkije-reis, de eerste week van november. Hè. Moet je wel zorgen dat we bij het Buffet Forum staan, denk ik.
2: Alles is een cereal.
0: Hey Menno, zou jij het leuk vinden om te weten waar 320 miljoen jaar geleden jouw tuin lag?
2: Mijn tuin lag?
0: Ja, zou je dat leuk vinden of niet?
2: Ja, wil ik wel weten.
0: Ja, we gaan zo meteen even bellen met een Utrechtse hoogleraar, Douwe van Hinsbergen. Ja. Heeft 15 jaar onderzoek gedaan, heeft het allemaal uitgeplozen. Oh. En heeft het passende antwoord. Ja, we hadden het ook gewoon even van Kobus kunnen vragen. Natuurlijk. Ja. Maar,

0: Kobus, jij hebt ons gisteren al even gewaarschuwd voor de Aziatische tijgermug.
1: Ja, ja, ja.
0: Heb je hem al gezien?
1: Ik heb hem nog niet gezien. Hij is ook heel klein, moet ik eerlijk vertellen. Dus,
0: Okay.
1: Hij heeft witte streepjes op zijn rug, ja, maar ja, ik zie die hele vlieger, die hele mug niet.
0: Een soort Formule 1-mug is dat, waar we allemaal voor moeten uitkijken dit seizoen. Ja, die tijd is het weer natuurlijk, hè. De tijd van het jaar waarin een klein insect van 2 milligram een volwassen mens van 80 kilo kan dwingen. Ja. Om 3 uur 's nachts met een slipper een volledige search en destroy-missie uit te voeren. Ik bedoel, dat is wel wat er aan de hand is. Het muggenseizoen is officieel geopend.
2: Oh jee.
0: Ja.
2: Uh-oh.
0: Mannetjes en de vrouwtjes muggen. Menno, ben je zover, jongen?
2: Ik ben zover.
0: Ja, officieel ben jij geadopteerd als ons wandelende antidepressieve. Besmettelijk vrolijk, altijd een voor een grapje. En de enige reden dat we niet in slaap vallen even na vieren. Ja. Zelfs de meest zagrijnige dinsdagmiddag heeft geen schijn van kans.
2: Oh.
0: De man waar iedereen goede zin van krijgt, met een onverwoestbaar goed humeur.
2: Zo, nou.
0: Daar zit hij, onze eigen Menno!
3: Het raadsel van...
0: Nou, Menno, ja, joh.
2: Wat een introductie.
0: Ja, we gaan even
4: zit jij wel eens als je terug op de fiets met je hoofd in de wolken dan?
2: Ja,
4: dus denk even aan deze introductie.
2: Neem het elke dag op.
0: Even, het toch mooi om...
2: Neem het elke dag op.
0: Ja, maar er is geen woord gelogen.
4: Nee.
0: Dat is ook een koop. Menno, mannen op middelbare leeftijd maken zich meer zorgen over kaal worden dan om verlies van potentie.
2: Oh ja?
0: Ja, dat blijkt uit een nieuw onderzoek onder 2000 mannen. Dus eigenlijk, kort gezegd, liever impotent dan kaal.
2: Ja. Ja, ik heb het ook wel een beetje, hoor. Ja? Dat ik de ochtend voor de spiegel staan, oh.
0: Denk je, denk
2: het wordt nu wel een beetje dun.
0: Ja?
1: Wat zou jij balen dan?
0: Ja, zeker. Ik heb het allebei. Menno, waaraan kan je herkennen dat iemand impotent is?
2: Platte broek.
0: Nee.
2: Platte broek.
0: Platte broek is niet goed.
2: Waar kun je herkennen?
0: Ja, kan je iemand herkennen?
2: Hè? Ja.
0: Ja.
2: Lastig.
0: Ja,
2: lastig.
0: Waar
2: kun je
0: lastig,
2: dat?
0: Ja.
2: En de scheenlijnen? Nee, ik weet het niet. Nee.
0: Als hij met gekookte spaghetti Mikado wil spelen. Weet je, wij zijn natuurlijk wel een beetje mannen van de wereld. We houden alle trends in de gaten. Vinden we altijd leuk. We kijken vooruit wat het modebeeld gaat worden. Ja. Wat zijn nou de trends voor de zomer van 2026? Ja. Nou, invloeden uit de jaren 90 zijn populair, maar dan met een beetje een moderne upgrade. Functionaliteit is de nieuwe mode. Kledingstukken met veel zakken en verstelbare details worden onderdeel van het dagelijkse straatbeeld. En daarnaast ook aardetinten.
2: Aardetinten?
0: Ja, we zien een explosie van kleuren, zoals tomatenrood, kanariegeel, diep oceaanblauw en levendig violet.
1: Maar levendig violet.
4: Kledingstukken met veel zakken en verstelbare details. Komt de afritsbroek weer terug in de mode? Is dat een gegeven?
0: Dat hopen. Dat zou echt
2: ons wel jaren 90.
0: Ja, de afrits. Ik wil ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant.
4: Zo'n cargo.
0: Menno, zijn vrouw riep uit het pashokje: hij is te krap, hij is te krap!
2: Oh.
0: Niet lang daarna moest de jonge man opgenomen worden in een plaatselijk ziekenhuis.
4: Nee!
2: Oh jee.
0: Wat heeft hij mogelijkerwijs geantwoord toen zijn vrouw riep: hij is te krap, hij is te krap!
2: Hij is te...
0: Wat heeft die man gezegd?
2: Niet zeuren. Nee. Ik ga door, hoor.
0: Nee.
2: Wat zou die gezegd? Ja. Hij is te krap. Hier wat glijmiddel? Ik weet het niet.
0: Oh, nou. Hij is te krap.
2: Nee, ik weet het niet.
0: Hij riep vooraf: lieverd, ze hebben geen grotere paskamers.

0: zijn de drie J's bij Radio Noordzee. Los vast, aanstaande vrijdag zijn ze te gast in de allereerste show van Johnny en Estelle, Cruijff en de Mol.
1: Dat wordt tof.
0: Leuk man, ik heb er zin in. We hebben vanmiddag even met ze gegeten. Kopen, ze hebben er zin in, aankomende vrijdag. Ja, nee, dat komt helemaal goed. Wordt een hartstikke leuk programma. De allereerste vrijdagmiddag dus om 1:00 met Johnny de Mol en Estelle Cruijff. Dat zijn wel goede namen, hè?
2: Ja, leuk. En tussen 1 en 4, dus echt des Cruijffs, 1-4.
0: 1-4, dus
1: dat is heel... Ja.
0: 1-4 is 14. Ja. Oh ja, zo heb ik het eigenlijk nog nooit bekeken, jongen.
1: Mooi.
0: Ja,
1: mooi, hè?
0: Ja, best goed dat jij nog een beetje scherp bent.
1: Nou, dat voor het

0: Werelddag van de Verpleging.
1: Oh.
0: En dat is uitgeroepen op deze dag omdat dit ook de geboortedag is van Florence Nightingale.
1: Hey, oh.
0: Dat was zeg maar eigenlijk de verpleegster die eigenlijk de basis stond van de verpleegkunde. Al een tijdje dood, 1910 al.

0: Goedemiddag, mistrij, zuster Clivia.
1: Goedemiddag, spreek ik met zuster Clivia.
0: Met zijn bloemenwinkel, ja.
1: Ja, goeiedag met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
0: Ja.
1: Hoe gaat het met u?
0: Ja, goed.
1: En daar moet u bij lachen.
0: Jawel. Amper de moederdag overleefd, dus vandaar dat was grappig.
1: Maar u bent er nog, gelukkig.
0: Ja.
1: Ik zal ook even vertellen waarom ik nou juist aan u vraag hoe het met u gaat. Ik doe dit elke dag gewoon een willekeurig iemand in het land bellen om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
0: Oh jee, heet je blok?
1: Nee, het is vandaag de dag van de verpleging.
0: Oké. Oh nee, Hetty Blok was trouwens al overleden.
1: Ja, nou, u bedoelt vanwege zuster Clivia natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ik haakte vooral in op de zuster natuurlijk. Want ja, dat is de verpleging.
0: Ja.
1: Maar u heeft een bloemenwinkel, hoorde ik.
0: Ja, klopt.
1: En waarom heeft u hem zuster Clivia genoemd?
0: Stapel op de serie Ja, zuster, Nee, zuster. En toen ik begon, toen kreeg ik van iemand een plantje. En ik was een jaar of zeven. Toen ik een jaar of zeven was, kreeg ik niemand een plantje. En het mirakel was dat ik het echt heel erg lelijk vond. Dus die had ik in een hoekje van mijn kamer gezet. Van nou, ga jij dan maar dood of zo. En na maanden niet water geven, zag ik ineens iets knal oranjes. Dat was de Clivia. Ik ben nu 67, leef nog steeds. En ik ben gek op Clivia's.
1: Dat kan ik me voorstellen. Is niet helemaal des zusters, hè? Om iemand in een hoekje van de kamer te zetten en zeggen, ga jij maar dood aan.
0: Daarom ben ik ook niet in een verpleging.
1: Duidelijk. Maar u zei dat het allemaal goed met u gaat. Is er nou helemaal niks waarvan u zegt, nou, dat of dat zou eigenlijk nog wel iets beter kunnen?
0: Ja, een regering die niet een btw-tarief maar 21% wil schroeven op bloemen. Dat is het enige waar ik verdrietig over ben. Tot nu toe is het belastingtarief op bloemen 9%, maar dat willen ze naar 21 brengen.
1: Oh.
0: Dat hebben ze in Spanje ook al gedaan. En daar zijn, ik geloof, iets van 45% van de bloemisten failliet gegaan. En toen hebben ze het maar weer teruggedraaid.
1: Oké, maar dat dreigt dus in Nederland ook te gebeuren?
0: Ja. Ja, vanaf 2027.
1: Oh.
0: Dat is de doodsklap voor de laatste paar overgebloemisten. Want dan worden de bloemen echt heel erg duur. Ja. Ze zijn nu al duur, maar dan wordt het echt heel vervelend.
1: Dan worden het rouwkransen voor de bloemisten.
0: Ja, bijna wel, ja.
1: Jongen. Nou, laten we hopen dat... Ja, wat kunnen we daaraan doen om dat tegen te houden?
0: Ik zou het niet weten, want onze beroepsvereniging die is ermee bezig geweest. En dat is ook niet gelukt. En het is al door de Eerste en Tweede Kamer, dus we hangen gewoon.
1: Dus we hangen, we kunnen er niks meer aan doen.
0: Nee, ik voel domme feit.
1: Goh, hè. Nou ja, dan weet ik even genoeg, denk ik.
0: Oké.
1: Ja,
0: fijne dag.
1: Zuster Clivia?
0: Ja?
1: Mag ik u ook nog tot slot een knuffel geven?
0: Oh ja hoor.
1: Ja, ga ik die knuffel naar je toe sturen?
0: Oké, fijne dag.

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Ondersteuning voor je

0: Extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt, neem de tijd voor wat goed is.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
1: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
0: Oh, fijn. Ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, A tot

0: met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Vanavond neemt het aantal buien toe en zakt de temperatuur vannacht naar ongeveer 5 graden. Morgen ook weer felle buien met hagel en onweer zelfs erbij.
2: Nee joh!
0: Gekke dag even.
2: Nou, ik reed gisteren naar huis. Op een gegeven moment vlak voor de ketelbrug. Een hagelbui was het nog maar 1 graad.
0: 1 graad?
2: Ja, dit is wel een... wat was het? Een april doet wat hij wil. Heb ook iets met mei?
3: Ja, in mei leggen alle vogels een ei.
2: Met de hagelsteen is er geen ei meer over. Ja.
0: Graadje of 11 gaat het morgen worden uiteindelijk.
4: Radio Noordzee. Verkeer.
2: Flitsmeister meldt 54 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Antwerpen-Dinteloord voor Bergen-op-Zoom. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 53 minuten. Dan de A9 Diemen-Alkmaar voor Schiphol-Oost. Ook daar een ongeval. Je vertraging bijna 50 minuten. En de laatste van dit moment is de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom voor Bergen-op-Zoom. Daar is je vertraging 52 minuten.
0: Hij heeft meer bronnen dan een gemiddelde fles Spa Blauw.
4: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Met Kobus Boscha.
5: Ja, in Zaandam is een man van 80 jaar om het leven gekomen bij een botsing met een touringcar. De buschauffeur is opgepakt. Hij zou met zijn gevaarlijke rijgedrag het ongeluk hebben veroorzaakt. Premier Jette is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij tijdens het zwemmen ergens door was geprikt. Een paar van zijn afspraken op Bonaire en Aruba zijn geschrapt of verschoven.
3: Zijn vriend wel geweest zijn.
5: Het is definitief, mag ik nu zeggen. Dick Advocaat keert terug als bondscoach van Curaçao. Dat heeft de bond zojuist bekendgemaakt. Na het bereiken van het WK stopt de advocaat vanwege zijn zieke dochter. En nu het wat beter gaat, vroegen de spelers, maar niet geheel onbelangrijk, ook de sponsor om zijn terugkeer.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, daar moet natuurlijk er wel geld vandaan komen natuurlijk. Op
2: Dickie niet gaan zwemmen daar in het Curaçaose water.
0: Ik vind het wel mooi dat Dick Advocaat is. Dus de oudste bondscoach ooit.
2: Ja, mooi man.
0: Die met Curaçao naar het WK gaat. De FIFA overweegt zelfs nu om de duck-out van Curaçao te vervangen.
2: Oh ja?

0: stoel en een lader voor de scootmobiel.
1: Een dikhout, zeg maar.
0: Ja, van dikhout. Ja, mooi. Dikhout. Ja, het is wel goed. Het is inderdaad, ik weet niet hoe dat gegaan is. Want Kees Jansma, zeg maar de perschef van Curaçao, die heeft zeg maar de pijp aan Maarten gegeven.
1: Dat is heel blij, hè?
0: Maar die was het er dus blijkbaar niet mee eens.
1: Dat is raar, want die was toch ook perschef toen Dick advocaat daar
0: zat.
1: Ja,
0: maar dat waren gewoon vier goede vrienden. Had je Kees, had je Dick, je had Cor Pot.
1: Ja.
0: En die Rotterdamse arts, hoe heet die? Die vriend van de Gijp.
1: De Gijp, ja.
0: Die gozer, ja.
2: Ah, nou ja, goed.
0: Dus, Kees is in ieder geval afgehaakt. Maar ik vind het wel leuk. Ik weet niet of het chic is, maar wel leuk dat hij toch de klus kan afmaken, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, absoluut. Ja.
2: 12 mei vandaag weer eindexamens. Ik begreep dat er zelfs een speciale stresslijn in het leren
1: is. Ja, zeker. Ja.
2: Is die voor de studenten of voor de leraren?
0: Nou, ik denk in eerste instantie voor de studenten die zeg maar trillend in de foetushouding op bed liggen te trillen. Dan kun je altijd even de stresslijn bellen natuurlijk.
2: Ja, okay. Verder vandaag de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival.
0: Oh, dat is vanavond.
2: Ja, het begint om 9 uur, dus ik lig vroeg op bed vanavond.
0: Ja. Ja.
2: Verder hadden we het al over de dag van de verpleging. Komen we later nog even op terug. Het is vandaag de tweede dag van de IJsheilige. Betekent eigenlijk dat dit de laatste dagen zijn van het voorjaar waarop nog nachtvorst kan treden.
0: Ah,
2: Dus als je iets in de tuin wil zetten, dan kan dat na 15 mei. Dan weet je zeker dat het niet meer kan vriezen s'nachts.
0: Okay.
2: En de dag van het tandvlees. Nou ja, sommige mensen lopen erop, dus ik wens jullie veel succes.
0: Maar daarmee. Is het vandaag ook niet een feestdag in Friesland?
1: Het gisteren al.
2: Verhuisdag. Maar dat is volgens mij aan het begin van de 20e eeuw is dat afgeschaft.
1: Het begon in de 1701 of zo. En dat is ergens inderdaad vorige eeuw is het al afgeschaft.
2: Okay. Ja, vorige eeuw was het afgeschaft. Dus nu in Friesland ook doorgedrongen.
1: Ja. Ja, ik kende het.
0: Bericht is aangekomen. Ja. Jij kent het?
1: Nee, niet.
0: Oh, jij kent het niet?
1: Ik kende het niet.
0: Nee, je hebt geen vlag zien wapperen.
1: Nee, geen Friese vlag, nee.
0: Nee. Okay, met de, hoe heet het ook weer? De
1: pompen blijven.
0: De pompen blijven.

0: je, van die tracks die vervelen eigenlijk nooit, hè?
1: Nee, dit is echt zo'n oorwurm die je gewoon 10 keer achter elkaar op kunt zetten. En iedere keer zing je hem gewoon weer mee.
0: Robert van Hemert en Donnie in de middagshow bij Radio Noordzee. En Moët dat nou, dinsdagmiddag.

0: Oké, moet je even voorstellen, hè, jouw achtertuin lag die ooit op de Evenaar of zelfs vlakbij de Zuidpool? De Utrechtse hoogleraar Douwe van Hinsbergen heeft nu een online tool gebouwd waarmee je dus miljoenen jaren terug in de tijd kunt kijken en precies ziet op welke plek de aarde vroeger lag.
1: Oh,
0: is toch geinig? Is dat
1: leuk?
0: Leuk, het lijkt me echt grap. Dat soort dingen is altijd wel interessant om even uit te...
1: Daar kun je de hele avond mee vullen.
0: Ja, Nederland bleek dus ooit tropisch warm. India maakte volgens onderzoekers zelfs een soort supersprint over de aardbol. Nou ja, hoe weten wetenschappers dit zo precies? En ja, wat kun je daar vandaag de dag nog mee doen, hè? Douwe, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we zitten ongelooflijk vol met heel veel vragen.
2: Mooi.
0: Ja, die willen we dan graag even bij jou deponeren. Want jij bent de enige man die ervan weet.
2: In dit gesprek misschien wel.
0: Wat was voor jou zelf zeg maar de grootste verrassing toen jullie dit model maakten?
2: Nou, de grote verrassingen zitten vooral in het plaatmodel wat erachter zit. Wat we eigenlijk gemaakt hebben is een model van alle grote aardplaten die de afgelopen 300 miljoen jaar over de aarde hebben zitten bewegen. En daarvan zien we er natuurlijk vrij veel nog gewoon aan het oppervlak. Afrika, Noord-Amerika. Maar er zijn ook allemaal platen verdwenen. En daar hebben we alleen de afschraapseltjes nog van. En die noemen we dan gebergtes. En uit die afschraapseltjes daar kwamen allerlei mooie verrassingen. Allerlei platen die we ooit hadden bedacht, maar die we niet konden vinden, die ineens tevoorschijn kwamen. En dat zit er. Dus dat is waarom het 15 jaar geduurd heeft om al die gebergtes uit te plussen. En daar zaten leuke verrassingen in.
0: Wat was voor jou de mooiste verrassing dan?
2: Nou, een paar jaar geleden heeft de promovendus... We hebben 15 jaar geleden inmiddels... hebben we aan de hand van beelden van een soort CAT-scan van de aarde... daar kunnen we een paar duizend kilometer de aarde in kijken. En daar zagen we oude platen zitten. Die kun je daarin in opsporen. Maar we wisten niet waar die aan het oppervlak lagen. En toen 10 jaar later had ik een promovendus die de Filipijnen aan het uitplussen was. Met de gegevens die we daar hadden, waren we stapje voor stapje de reconstructie aan het maken. En ineens kwam daar het beeld uit wat we 10 jaar eerder voorspeld hadden, maar wat we niet konden vinden.
0: Oh.
2: Dat vond ik het leukste. Dat was de Pontusplaat, hebben we een paar jaar geleden over geschreven.
0: Een soort bevestiging was dat eigenlijk als het ware.
2: Ja, daar vielen ineens allemaal stukjes op een plek. Terwijl we niet naar op zoek waren.
0: Ja,
2: dat is heel erg leuk.
0: Ja. Maar hoe kun je van een steen of fossiel aflezen waar die miljoenen jaren geleden lag?
2: Aan de hand van het magneetveld. We kennen het magneetveld natuurlijk omdat als je een kompas pakt dat die naald naar noorden wijst. Maar het magneetveld maakt ook een hoek met het aardoppervlak. Dus het zijn een soort lijnen die door de aarde heen lopen. En die steken verticaal de aarde in op de Noordpool en uit op de Zuidpool. En dan draaien ze langzaam naar de Evenaar waar ze horizontaal liggen. En de hoek van een magneetveld met het oppervlak is een maat voor de breedtegraad. En dat magneetveld dat wordt opgeslagen in stenen door kleine magnetische deeltjes die erin zitten. Jaren geleden hebben we in Winterswijk onderzoek gedaan. Dat is een van de twee plekken in Nederland waar je fatsoenlijk steen kan vinden. Daar liggen stenen van 250 miljoen jaar oud, zo 240. En die stenen die vertellen ons dat Nederland er toen uitzag zoals de Persische Golf nu. Dat was een soort woestijn en daarnaast een ondiepe warme zee. Betekent dat nou dat het klimaat zo heet was of lag Nederland op een andere breedtegraad?
0: Ja, en wat is daarop het antwoord?
2: En het antwoord was dat toen we in die gesteente naar de magnetische deeltjes keken, toen zagen we dat Nederland op de hoogte lag van de Persische Golf nu.
0: Okay.
2: En dus dat het klimaat misschien wel warmer was, maar de reden dat we in de woestijn zaten was omdat we op 30 graden noord zaten in plaats van 50. Nou, en als je dat van de hele wereld bij elkaar optelt en je doet dat, je reconstrueert dan al die platen en al die gebergtes, dan krijg je het doeltje wat we nu hebben. Dat je op ieder plekje op aarde een stip kan zetten en kan zien wat de breedtegraad door de tijd is geweest.
3: Douwe, we hebben toch ook vooral magnetische poolverschuivingen gehad, maar misschien ook wel geografische poolverschuivingen. Heb je die ook allemaal meegenomen?
2: Ja. dat klopt.
0: Maar goeie vraag, Kobus.
3: Eindelijk.
0: Ja, maar we hadden natuurlijk ook aan jou kunnen vragen wat er miljoenen jaren geleden gebeurt.
3: Ik was erbij.
0: We horen het liever natuurlijk van Douwe. Maar belangrijker nog, Douwe, waar of hoe kunnen we koekeloeren waar onze achtertuin 320 miljoen jaar geleden lag?
2: De website heet paleolatitude.org.
0: Oh, makkelijke naam.
2: Paleolatitude is right, zo'n ding.
0: Ja.
2: Daar zit dat toeltje in. En dat kun je gebruiken dus onder meer als je... Nou, je wil weten waar je achtertuin lag. Maar voor de wetenschap gebruiken we het... onder meer dus om te kunnen bepalen of klimaat is veranderd. Of mondiaal is veranderd. Of alleen lokaal door de plaatbeweging. En we gebruiken het om te kijken hoe biologie zich door de... van de Evenaar tot aan de Pool heeft ontwikkeld. En daarom hebben we deze tool gemaakt.
3: Nou, je hebt 15 jaar hard gewerkt. Nu even rust, of heb je alweer wat klaar liggen?
2: Ja, we moeten nog een stukje verder terug. We moeten nog, ik bedoel, 320 of 4,5 miljard is niet zoveel natuurlijk.
3: Nee. Dus
2: er is nog wat werk aan de winkel. Maar we zijn dus nu onder meer aan het kijken naar allerlei toepassingen met fossielen en met de ontwikkeling van de biologie bijvoorbeeld.
3: Kijk, nou, interessant om inderdaad op de site te gaan kijken. Utrechts hoogleraar Douwe van Heersbergen. Het is ons tot zover wel hartstikke duidelijk. Dank hiervoor. En heel veel plezier met het nieuwe onderzoek dan maar weer.
2: Dankjewel.
1: Je hoort het in

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo.
8: Haibo.
7: Haibo.nl.

0: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Rapper Kanye West moet geweerd worden uit ons land, vindt de Tweede Kamer. Hij treedt binnenkort op in Arnhem, maar is omstreden vanwege anti-Joodse uitspraken. Eerder werden zijn concerten in Polen en Frankrijk al geschrapt. Het kabinet onderzoekt of Nederland de rapper wel kan weigeren, want dat zou lastig zijn. In Zaandam is de chauffeur van een touringcar opgepakt na een dodelijke botsing. Daarbij kwam een fietser om het leven, een man van 80. De politie denkt dat de chauffeur het ongeluk heeft veroorzaakt door zijn gevaarlijke rijgedrag. De aangereden fietser overleed in het ziekenhuis. Premier Jette is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij was geprikt in het zwembad. Waardoor is niet bekend. Jette hield er niet veel aan over en zijn bezoek aan Bonaire en Aruba gaat gewoon verder. Er zijn wel wat afspraken afgezegd of verschoven. De voetbalbond van Curaçao heeft het nu eindelijk bevestigd. Dick Advocaat is terug als bondscoach en gaat dus mee naar het WK. Advocaat stopte er eerder dit jaar mee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Onder zware druk stapte zijn opvolger, Fred Rutte, gisteren al op. Nu nog droge periode, maar vanavond neemt het aantal buien toe en uiteindelijk zakt de temperatuur vannacht naar 5 graden. Morgen felle buien met hagel en onweer en dan 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee met

0: houdt de gemoederen aardig bezig. Het nieuws natuurlijk over Dick Advocaat, dat hij weer de bondscoach van Curaçao is.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, een beetje twee kampen heb je dan. Hè. De ene helft zegt, nou ja, ik vind het hartstikke leuk dat hij de klus kan afmaken. En de andere kant zegt, ja, is niet heel chic naar het adres, richting het adres van Fred Rutte. Maar ja, hoe leeft dat nou? Hoe staat het op Curaçao leven?
2: Ja, ben benieuwd.
1: Ik
2: ben
1: Return benieuwd. Of Dick.
0: We gaan zometeen even bellen met Vanessa Werkhoven. Zij doet de middagshow op de grootste zender op Curaçao, op Paradise FM. Gaan we eens even vragen. Zij houdt dat natuurlijk ook gewoon nauwlettend in de gaten. Hoe dat daar leeft, hè? Bij de mensen die daar wonen dus.
1: Ja, ben benieuwd.
0: Hey, weet je wat dus ook een groot probleem schijnt te worden?
1: Nou?
0: Verslaving onder ouderen.
1: Verslaving?
0: Ja, het is een groeiend en vaak onderschat gezondheidsprobleem dat steeds vaker zichtbaar wordt in de hulpverlening. Hoewel de focus lange tijd op jongeren lag, zien allerlei zorginstellingen nu een opvallende toename in het aantal 60-plussers dat kampt met gebruik. En dan moet je een beetje denken aan alcohol en harddrugs.
1: Hè? Oh, zo, serieus ook nog.
0: Harddrugs.
1: Harddrugs?
0: Ja, dat is nog eens even wat anders dan een kopje kamillethee en een Maria kaasje.
1: Dus dan zit je met je seniorenkortingspas van de bus en je lijntjes cocaïne op de spiegel te maken.
0: Ja, ik dacht, hoe kan dat nou, joh? 60, 70-plussers die gewoon lekker bezig zijn nog.
1: Bizar. Ja. Nou, dat zijn er wel de thuiswonenden. Want in menig verzorgingshuis mag je ineens meer een advocaatje drinken.
0: Nou, laat ik het zo zeggen. De politie heeft de controle op rollators opgevoerd. Ja, niet voor de snelheid, maar om te kijken of die mandjes niet volgepropt met pillen zitten natuurlijk.

0: Jongens, jongens, hij wordt met de keer wordt hij beter ook gewoon.
1: Wat een hit.
0: Nieuwe van Tino Martin. Het is niet voor niks de Hollandse hitflits deze week. De Jong en Dom. Dat is al allemaal wel een keer geweest natuurlijk.
1: Nou, soms nog steeds wel een klein beetje.
0: Toch? Aanstaande vrijdag is hij te gast in de middagshow. Komt hij eventjes koekeloeren. Mocht je nou een vraag hebben voor Tino of zo, kunnen we altijd even voorhouden.
1: Zeker.
0: Nou, we weten in de Radio Noordzee. We hebben sowieso één vraag van Romy Montero die gisteren hier optrad.
1: En wat voor vraag?
0: Ja, ze heeft aangekondigd nog een paar tracks te maken dit jaar. Waaronder een ballad. En ze heeft dan een lijstje gemaakt met allerlei namen waarvan zij vindt die past het best bij die tune. Ja. En bovenaan staat dus Tino Martin.
1: Ja, ik snap er wel.
0: Ja, hoe gaan we dat aanvliegen? Gewoon, gewoon maar voorstellen, toch?
1: Gewoon koud erin.
0: Koud erin.
2: Gewoon, dat vind ik ook.
0: Ja. Koud erin. En dan hopen dat hij ja zegt. En als hij ja zegt, dan kan het feest beginnen.
1: Nou, even eerlijk. Als Romy tegenover je staat met die prachtige, mooie, gulle, witte glimlach.
0: Oh, ik dacht even, je ging iets geks zeggen.
1: Nee, is een keurig net radioprogramma.
0: Ja, okay, ja.
1: Daar kun je toch geen nee zeggen?
0: Nee, dat, natuurlijk niet. Met zo'n lieve, spontane vrouw, weet je, bedoel... Natuurlijk neem ik. Nee, dat komt niet in het boek voor. Kom op, niks, nee.
1: Dat bestaat niet.
0: Oh ja, anders moeten we de boel een beetje aansturen, maar dat komt wel goed, jongen.
1: Ah, joh.
0: Zometeen hoor je Damian van Os nog een keer. Leuk, als een vriend, Diamantenring. Hoor je naar Owen Essen. Even koekeloeren in Limburg. De neus omhoog.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Justin de Wild. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids pas als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: We denken na over een koophuis.
14: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
13: Bart, met die loopgroep.

0: meteen leuk om toch nog even naar het weer te kijken.
1: Al is we zijn er nu toch.
0: Heel positief of zo. Vanavond en de komende nacht zal het aantal buien toch een beetje toenemen. Vannacht zakt de temperatuur ook naar een graadje of 5. Morgen wordt dan weer een dag met felle buien, hagel en onweer. Als alles erop en eraan. En wordt het ongeveer 11 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer.
3: Flitsmeister meldt 68 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. A1 Amersfoort-Amsterdam voor Naarden. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 3 kwartier. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Brugkaterveer 2, 3 kwartier. En de laatste van dit moment bijna een half uur op de A325. Die gaat van Nijmegen richting Arnhem-Velperenbroek. En daar staat je vertraging voor de, let op, Andrei Zakharov-broek.
0: De Andrei Zakharov-broek.
4: Dissident was dat.
0: Oh, dat was hij.
3: Oh, die.
0: Oké, half uurtje.
3: Ja, zoiets.
0: Allerbeste dan maar gewenst. Zeg, hij is zo actueel dat de krant er spontaan van in de kreukel schiet.
2: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: En daar is Kobus.
5: Universiteiten moeten meer kunnen doen tegen studenten die bij demonstraties bijvoorbeeld oproepen tot geweld. De Tweede Kamer wil dat politie en justitie hen mogen laten weten wie de studenten waren. De gemeente Amsterdam wil een grote, de stad overstijgende inzet om vocht- en schimmelproblematiek in woningen aan te pakken. Steeds meer Amsterdamse woningen kampen met dat probleem. Het percentage inwoners dat een melding heeft gemaakt van vocht- en schimmelplekken steeg van 23% in 2020 naar 27% in 2024. En van de Hondius-opvarenden die met de eerste evacuatievlucht terugkwamen naar Eindhoven, is niemand besmet met het Hantavirus. Hun bloed is onderzocht en het RIVM vond niks verdachts. Besmet of niet, de opvarenden moeten wel in thuisquarantaine.
0: Oké, maar ja, de vraag is dan, wat hadden ze dan wel natuurlijk, hè?
5: Maar ja, ze zijn in ieder geval niet besmet. Dus
3: nee,
5: ze
3: zijn waarom moet je dan wel in quarantaine als je niet besmet bent?
5: Ja, ja. Ja, voor de zekerheid, denk ik.
0: Ja.
5: Symptomen zijn, even kijken, hoofdpijn, buikpijn en spugen.
0: Oh.
5: Dat noemden we vroeger een kater. Tegenwoordig heet dat
0: handen. Hantavirus. Een kater.
5: Benieuwd.
0: Kobus, wat viel jou nog meer op in al het Hollandse nieuws?
5: Nou, schokkend nieuws. Politie heeft vorig jaar een recordaantal verboden wapens afgepakt van minderjarigen.
1: Nee, joh.
5: Waren er meer dan 2300. Het ging vooral om messen, maar let op, ook vuurwapens. Het wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich zorgen en denkt vooral dat social media en online dreigingen daarbij een grote rol spelen. Zoals gezegd, in de meeste gevallen waren het steekwapens, 947.
0: Oh.
5: Maar ook vuurwapens, 442.
0: Oh, dat zijn er nogal wat.
5: Echt over Beretta's en Glock. En wat allemaal dat
0: serieus
5: soort,
0: spul. Schiet lekker op, zullen we maar zeggen.
5: De kinderseries Klokhuis wordt Glockhuis, zeg maar. Sesamstraat wordt Sesamstraat erover. Maar het is ook niet zo raar natuurlijk als je ziet wat er met online natuurlijk vooral aan alle kanten
0: is. Ook zo, is ook zo. Ja, maar sowieso, die Nederlandse kinderen die staan er niet goed op. Ik las vandaag ook dat zeg maar Nederlandse kinderen scoren al 5 jaar ondermaats bij rekenen.
5: Ja,
0: dat
5: klopt.
0: Is natuurlijk ook al weer een gegeven, hè?
3: Ja, maar goed, weet je, als je tegenwoordig al mensen, kinderen hoort die een analoge klok, dan staat de klok op 3 uur.
0: Ja,
3: gewoon niet weten hoe laat het is.
0: Geen idee. Maar ja, dat rekenen ook, dat is toch wel een slecht teken op zich, bedoel. Ja, het heeft ook wel weer zijn voordelen, bedoel, of ook weer ons in ieder geval geen zorgen te maken over het lerarentekort.
3: Want?
0: De kleuters kunnen de tekorten toch niet uitrekenen. Dat is wel weer een

0: Nou, ik zal even het logeerbed voor de zekerheid maar opmaken, toch?
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: Het zijn Snelle en Maan in de middagshow. En blijven slapen. Ja, het is gewoon een beetje het onderwerp van gesprek natuurlijk op dit moment. Dikkie advocaat. Hoe oud is Dikkie, Kobus, denk jij?
3: Ik denk dat hij 8,79
0: is. Ja, zoiets. Dat denk ik ook. Achter een ongelofelijke liefhebber. Hè?
3: Ja, man.
0: Hij is rijk geworden met het voetbal, is het niet normaal.
3: Kassaatje van Dikkie, ja?
0: Als hij vandaag zijn geld in de brand steekt, dan fikt het over 2 maanden nog. Dat is echt niet normaal.
3: 79 is hij.
0: 79. Ja, lekkere, comfortabele sta-opstoel in de dugout zou hem goed doen.
3: De dugout.
0: Een oplader voor zijn scootmobiel, dat zou allemaal prima zijn. Maar ja, het feit dat hij dus nu weer bondscoach is geworden van Curaçao. Ja, ik vind het hartstikke tof. Het is ook leuk dat hij dat kan gaan doen, maar dat zijn ook mensen die daar gewoon compleet anders over denken. Omdat natuurlijk Fred Rutte moet af. Hij moet op Rutte eigenlijk als het ware, hè, Fred?
3: Op Rutte.
0: Fred op Rutte is het.
3: Ja.
0: Officieel natuurlijk. We nemen even contact op met Vanessa Werkhoven. Is van de populaire radiozender Paradise FM op Curaçao. Waar het natuurlijk op dit moment nog ochtend is, hè?
4: Ja, het is hier nog vroeg, ja. Ja, absoluut. Goedemiddag voor jullie.
0: Ja, je zit zeg maar op dezelfde tijd als wij op de radio. Alleen een tijdverschil van 6 uur. Dus jij moet nog even een paar uurtjes wachten.
4: Ja, klopt. Ik ga zo naar de redactie en dan ga ik mijn show voorbereiden. Dus ja, is gek, hè? En dan ga ik inderdaad ook 4-7 doen.
0: Hey Vanessa, ja, we wilden jou toch even vragen hoe het zit zeg maar met de aankondiging dat ja, Dick advocaat nu wederom de bondscoach is van Curaçao, van het elftal.
4: Ja, nou ja, goed. Kijk, wij hoorden dus gisteren dat Fred Rutte zich had teruggetrokken. Dat nieuws kwam bij ons eigenlijk in één keer binnen. Ja, er was natuurlijk al wel, hè, er was wel wat reuring en de spelers zouden een beetje, het zou niet helemaal klikken tussen de spelers. En dat is wat een gonst, hè. Ik bedoel, ik heb het niet vanuit de spelers zelf gehoord, maar dit is wat het eiland overging. Dat zou niet helemaal klikken. Iedereen zou toch wel echt terugverlangen naar Dick advocaat. Die had ook wel aangegeven dat hij dat hij daar toch wel over nadacht. Dus gisteren kwam het nieuws binnen dat Fred Rutte zich terugtrok. Ja, en dan gaat dat natuurlijk meteen het eiland over. En verschillende reacties, weet je wel. Je hoort van mensen dat ze het ontzettend zielig vinden voor hem. En lullig hoe het is gegaan. En maar ook mensen die roepen, ja, Dikkie. Heel erg blij daarmee, weet je wel. Dus ja. Ik ben persoonlijk, kijk, ik volg het voetbal natuurlijk zeker nu. Maar ik ben, ik ben bijvoorbeeld, ja, mijn collega Pepijn Bierenbroodspot, die dat is echt een dik advocaat fan. Ik zie ook wel natuurlijk wat hij brengt. Maar ik ben niet zo fanatiek, zeg maar. Maar dit ontgaat niemand.
0: Nee, maar kijk, of het chic is, dat is natuurlijk even een tweede. Maar het is natuurlijk wel grappig dat Dick deze klus dan, omdat het ook goed gaat met zijn dochter nu, de gezondheid van zijn dochter.
4: Tuurlijk.
0: Het is wel leuk dat hij dit kan afmaken.
4: Absoluut, het is zeker leuk. En ook in Jamaica was hij er natuurlijk ook niet bij. Hè, bij die, bedoel, hij was er wel bij, maar hij was niet letterlijk aanwezig. Maar ik denk dat zijn hart er altijd bij dit team is in dit hele traject. En voor de spelers ook. Kijk, in feite, de spelers moeten het doen. Maar ik denk dat het zijn volgens mij ook allemaal echt gevoelsmensen. Weet je wel, en zeker in dit team is dat, ja, is dat gevoel, zeg maar, dat is mij wel heel erg opgevallen, is dat is gewoon heel sterk, zeg maar. Hè? De passie en de onderlinge band. En nou ja, goed, ik denk ook dat de band met de trainer ontzettend toch van invloed is uiteindelijk.
5: Ik heb begrepen, Vanessa, dat de voorzitter van de Curaçaose Voetbalbond, hè, Martina, die heeft vanmorgen een persconferentie gegeven. En die had het over een walgelijke en verwerpelijke situatie. Want er waren volgens hem in de Nederlandse pers de afgelopen week zaken naar buiten gebracht over de positie van de spelers ten opzichte van Fred Rutte, die niet zouden kloppen.
4: Ja, nou ja, goed, wat Martina aangeeft inderdaad is dat Fred Rutte zich uiteindelijk zelf heeft teruggetrokken. Dat het zijn beslissing is geweest. En dat het bestuur daarop uiteindelijk met de technisch directeur samen en na feedback vanuit de spelersgroep het besluit heeft genomen om advocaat terug te halen. Dus dat is volgens Martina hoe het is gegaan, zeg maar.
0: Vanessa, het gaat gezellig worden de komende weken op Curaçao. Er zijn 600.000 miljoen miljard vliegtuigen onderweg. Met Nederlandse pers, televisiemakers en alles wat er nog bij komt kijken. Dus het gaat wel een gezellige boel worden bij jullie.
4: Het gaat zeker een gezellige boel worden. Dat weet ik 100% zeker. Het begint nu al langzaam blauw te kleuren.
0: Ja.
4: Je hoort steeds meer alcoholische drankjes. Ik had het nog met mijn kids in de auto over.
0: Ja.
4: Ik denk, blauwe bier moet nog komen. Maar het is het leeft ontzettend. Iedereen is zich aan het klaarmaken. Dus ik heb er heel veel zin in.
0: De Blue Wave. Deon Leon heeft hem 2 weken geleden al bij ons gezongen. En we gaan hem vandaag opnieuw doen. Omdat wij natuurlijk hartstikke leuk vinden dat Curaçao aanwezig is het komend WK.
4: Superleuk.
0: Vanessa Werkhoven is van de populairste radiozender op Curaçao, Paradise FM. Dankjewel.
4: Graag gedaan.

0: dit is gewoon 100% country, dit of niet?
1: Ja, dit is country. Gewoon die pedal steel gitaar die erin zit. Ja, dat verklapt al dat het country is.
2: Random cowboy!
1: Howdy y'all!
0: Het is René Vroger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. De middagshow bij Radio Noordzee. We gaan een beetje vrolijk af op de dinsdagavond. Zometeen met André Hazes en Robert van Hemert. Hoi, Ra Diggy Dex. Dit is Treur Niet op Noordzee.
3: En als de klok laat, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
8: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
14: Kippie.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
18: Op de NAVO-basis in Brunsum in Zuid-Limburg zijn 2 militairen aangevallen. Het gaat om Duitse militairen. Ze raakten gewond, maar niet zo erg dat ze naar het ziekenhuis moesten. De daders zouden maskers op hebben gehad en riepen anti-NAVO-leuzen. In Colombia zijn 2 Nederlanders opgepakt die zich bezig zouden hebben gehouden met cocaïnehandel, afpersing en geweld. Volgens de politie bij ons gaat het om 2 hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugstransporten naar Europa. Ook tientallen andere verdachten zitten vast. Niemand die aan boord was van de eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Het RIVM laat weten dat hun bloed 2 keer is getest. Het gaat om 26 mensen die voor de zekerheid 6 weken in quarantaine moeten. Ze worden goed in de gaten gehouden en elke week getest op Hanta. Studenten die bij een protest bij hun universiteit voor problemen zorgen... kunnen in de toekomst makkelijker worden uitgeschreven. Van de Tweede Kamer mogen politie en justitie gegevens van de demonstrerende student... doorspelen aan de universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die oproept tot geweld of veel overlast veroorzaakt. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
17: Radio Noordzee, verkeer.
3: Met nog 42 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperenbroek, 36 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle voor Hattemerbroek, 34 minuten. En de laatste van dit moment. Op de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperenbroek voor de Presikhaaf. Daar is de vertraging 36 minuten.
17: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

0: naar de quiz zometeen over pak een beetje 10 minuten. De Reneder Popquiz. Ik kan er nog niet al te veel over zeggen.
1: Maar het is wel een leuke quiz.
0: Ja, en er staat een klassieker centraal van Doe Maar in de quiz vandaag.
1: En het heeft iets te maken met de dag van vandaag. Toch, Kobus?
2: Ja, de dag van de verpleging.
0: Ah. Dus nou ja, dat moet de bom zijn. Zometeen dus maak je kans op het prijzenpakket met daarin onder andere de koffiebeker van Radio Noordzee, gemaakt door de Mokkoning. Daarop staat dus ook jouw eigen naam. En de sleutelhanger met het Oerhollandse klompje eraan. Nou, hoe leuk is dat?
1: Die wil je hebben.
0: Hey, in Nederland wonen de meeste 100-jarigen in de provincie...
2: Groningen, denk ik.
1: Nee, ik denk Gelderland.
0: Jij denkt Gelderland. Het is Zeeland.
1: Oh, Zeeland. Ja, zuurig, hè?
0: De zeelucht maakt dus ouder.
1: Ja, maar dan zou het dus toch ook Noord-Holland of Zuid-Holland kunnen zijn?
0: Ja, maar nou ja, de Zeeuwse zeelucht dan. In,
1: De Zilte.
0: Ja. Ja, een beetje aan de kust is natuurlijk vaak minder fijnstof. Industriële vervuiling. Vergeleken met het binnenland, wat weer gunstig is voor de long- en de hartgezondheid, denk ik dan.
1: En Zeeuwse zuinigheid, hè?
0: Ja, nou ja, dat sowieso. Die Zeeuwen zijn zo zuinig dat ze zelfs hun laatste adem niet uit willen blazen, denk ik. Dat is wel duidelijk. Dit is Guus Meeuwis op Radio Noordzee.

0: Nu Media bij Radio Noordzee. En ik bleef geloven. Vorige week deed ze hem live in het Huis van de Hollandse Hits. Mocht je dat nou gemist hebben, check dan de video even op de Instagram-pagina van Radio Noordzee. Sowieso
1: leuk. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ja? Ik heb hem die video, ik heb hem thuis denk ik nog wel een stuk of 20, 30 keer bekeken.
0: Echt?
1: Ja, ik was echt. We zaten echt gewoon al normaal gesproken. Als de muziek draait, willen we nog wel eens met elkaar ouwe hoeren en zo. We hebben gewoon allemaal met de koptelefoon op standje gehoorbeschadiging. Ja. Met een mond open van verbazing. Ja. Zitten kijken naar hoe nu Media. Wat voor geluid er uit zo'n klein meisje komt.
0: Koos, je was ook geraakt, of niet?
2: Ik was zeker. Normaal kijk ik altijd naar de zangeressen. Maar dit keer luisterde ik ook echt.
0: Ja, dat is wel wonder op zich natuurlijk. Nou, prima. Check die video. Radio Noordzee op Instagram. Sowieso leuk om die pagina te volgen. Want er staat elke dag wel wat leuks op, natuurlijk, mensen.
3: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
0: Ja, Koos, jij riep het eerder vandaag al even. Vandaag de geboortedag van Florence Nightingale.
2: Ja.
0: Heeft tussen 1820 en 1910 geleefd. De grondlegster van de moderne verpleegkunde. Daarom is 12 mei uitgeroepen tot Internationale Dag van de Verpleging. Ja, en dat brengt je dan automatisch bij een klassieker van Doe Maar, hè?
1: Dat kan niks anders zijn dan Macho Neor, Nachtzuster. En daarin zit de vraag, waar moet de Nachtzuster iets aan doen?
0: Luister even goed.
3: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
4: Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen?
5: Nachtzuster,
4: ik brand van binnen.
5: Nachtzuster.
3: Radio Noordzee, Neder Popquiz.
0: Janneke, presenteer jij jezelf even als een echte Willem Ruis in deze quiz?
1: Oh!
0: Nee, rustig aan, dat hoeft niet zo raar.
1: Oh nee, oké, okay. Nou ja, prima. Wat moet de nachtzuster, waar moet hij iets aan doen? Moet hij A, doe iets aan de onderbezetting, want die is er natuurlijk in de zorg,
0: ja,
1: hè?
0: Tuurlijk, ja.
1: Doe iets aan de pijn, ja, waarvoor je naar de zuster gaat. Mm. Of doe iets aan de stank. Ja, dat kan ook verholpen worden door de zuster, hè?
0: Ja, een van deze drie antwoorden. De goede staat ertussen, alleen de vraag aan jou. Welke is het? A, doe iets aan de onderbezetting. B, doe iets aan de pijn. Al zou het moeten zijn, doe iets tegen de pijn, volgens mij, Kobus. Nederlands technisch gezien, of niet?
2: Ja, maar volgens Doe Maar Niet.
0: Oh, volgens Doe Maar Niet. Of C, doe iets aan de stank. Of doe iets tegen de stank, dat zou dan ook wel weer...
2: Maar ja, volgens Doe Maar Niet.
0: Dat maakt niet uit. Laat het weten, A, B of C in de Radio Noordzee-app. Je komt er via radionoordzee.nl, dan zie je zo'n button. Stuur bericht, hè, staat erop.
1: Zeker, dat nou, druk je gewoon op.
0: Precies, en dan kun je gewoon je antwoord achterlaten, A, B of C. En dan zullen wij de klomp reserveren voor aan je sleutelhanger. Maar dat is niet alles, ook de beker, de koffiebeker, gemaakt door...

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
8: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
10: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
11: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
10: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
11: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt.

0: neemt gelukkig af. Er zijn nog 9 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Utrecht Den Bosch voor Deil. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 17 minuten. De A28 Amersfoort Zwolle voor de brug KTV'er 2,5 uur. En de laatste van dit moment. Wat zei?
1: 2,5 uur?
0: Nee, een half uur.
1: Oh, een half uur.
0: Ja, nee, het is de, de brug Katerveer 2. Een half uur.
1: Oh, ja, nee, maar dat is...
0: Maar is er eigenlijk ook een brug Katerveer 1?
1: Nee, maar dan moet je gewoon zeggen, bij brug Katerveer is je vertraging een half uur.
0: Ja, maar dan staan er mensen voor brug Katerveer 1.
1: Dit was 2,5 uur, Kobus, of
2: niet? Ja, ik dacht ook 2,5 uur.
0: Ja, nee, oké, ik zal het nog één keer doen. De 28 Amersfoort Zwolle voor de brug Katerveer een half uur.
1: Ja.
0: En de laatste is de A325, dat is Nijmegen Arnhem-Velperbroek voor Westervoort. Dus niet voor,
1: nee,
0: Voort.
1: Ja.
0: Ook een half uur.
1: Nee, maar dat laten we even in draaiboeken opnemen allemaal, hè? Ja,
3: ja. Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: Ja, kijk eens, daar zit hij. Maarten, goedenavond.
4: Goedenavond, jongens.
1: Ja, denk ik ook, wat is dit voor koortsdroom waar ik toch
4: echt achter heb. Nee, ik vind het altijd heel gezellig. Je moet goed praten, anders moet je niet bij de radio gaan werken.
1: Nee, is zo. Ja. Ja. Kijk, wij moeten onze pupil komen, ze moeten we ook een beetje scherp houden.
2: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.
1: Dat is wel belangrijk.
2: Of de jeugd, hè?
4: Anders kan je nog bij de tv terecht.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, prima. Daarover gesproken natuurlijk. Vanavond 22:50 is het weer zover. Is het raak, hè?
4: Hart van Nederland, ja, zeker. En we hebben natuurlijk groot nieuws, maar ook de leuke bijzondere verhalen. Of nou ja, ook niet zulke leuke bijzondere verhalen. Zoals een moordlustige rottweiler in Kampen. Dat is een beest, een jong, leuk dier. Alleen, die is van een meneer in scootmobiel. Dus dan moet je even voor je zien. Oudere man, scootmobiel, beenprothese. En dan een hele jonge, springerige rottweiler.
0: En die beesten zijn sterk.
4: Ja, en bijt graag. Dus die deze heeft de afgelopen tijd al meerdere mensen echt te grazen genomen. Letterlijk happen genomen uit oudere mensen die ook gewoon hun hondje uitlaten.
2: Is die man ook zo zijn benen kwijtgeraakt?
1: Precies wat ik wilde vragen. Ja, ja, ja. Dat zal niet
4: vragen. Ja. Nee, dat is op een andere manier gebeurd.
1: Okay.
4: Alleen, nu is er een mevrouw en die spreken wij. Ja, die zit echt onder de... Nou, het lijkt wel Freek Vonk die toen door een haai was gebeten. Ja. En die moet morgen dus ook een huidtransplantatie. Het is echt niet grappig. Ja. En de buurt die eist nu dat die hond gewoon weggaat bij die man. Die vinden dat...
0: Als een hond eenmaal gebeten heeft en bloed heeft geroken, dan moet die toch ook worden afgemaakt?
1: Nou, ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is natuurlijk.
2: Maar met Rolf is het niet zo in ieder geval.
1: Jawel, dan mag, moet je €20.000 meenemen.
2: Oh, okay.
1: Dan mag het wel, maar in elk ander geval niet. Maar nou ja, dat is natuurlijk ook niet veilig op straat. Dus
4: nee, daarom.
1: Blaffende, bijtende rottweiler.
4: En dan doet de politie te weinig en de gemeente doet te weinig. Dus ja, die mensen hebben echt zoiets van, ja, mijn veiligheid staat
1: wat een rottweiler, hè?
4: Ja, echt. Ja. Nog meer nieuws uit de natuur. Nog meer exotische dieren. Veel mensen weten dat niet, maar in Almere stikt het van de bijzondere dieren. Servals, stokstaartjes. Oh. Die vliegende eekhoorns, weet je wel, die kleine beestjes, die zitten dan op een kast. En die vliegen dan zo op je hand.
1: Oh.
4: Die maken dan zo... Nee? Nou, daar zijn heel veel TikTok-filmpjes over. En dat is dus het probleem. Mensen zien dat en die halen dan zo'n beestje in huis. Ja. En die realiseren zich niet dat dat nachtdieren zijn.
1: Ja.
4: Dus die beesten gaan 's nachts helemaal druk lopen doen.
1: Ja.
4: En die mensen gaan die beestjes overdag wakker maken om druk met ze te doen.
1: Ja.
4: Nou, kortom, geen combinatie.
1: Nee, dat is niet goed.
4: Dit is een hele lange aanloop om te vertellen dat ze een nieuw verblijf hebben en dat Koningin Maxima dat geopend.
1: Oh, wat leuk. Hebben ze dat midden in de nacht waarschijnlijk gedaan.
4: Ja, dat was natuurlijk een vereiste.
1: Ja.
4: En die kortste wedstrijd uit het amateurvoetbal ooit, die is vanavond. Een paar weken geleden hadden we er ook een item over twee amateurclubs uit Zwolle en Hengelo. Die moesten tegen elkaar en toen is er een foutje gemaakt in de laatste minuut.
1: Oh.
4: Toen heeft de scheidsrechter per ongeluk iemand te veel laten meespelen. Iemand moest een rode kaart krijgen, maar werd er niet uitgespeeld.
1: Oh.
4: De ene club heeft bezwaar gemaakt en het resultaat is nu dat er 42 seconden moeten worden overgespeeld.
1: Hey joh,
4: en dat betekent dus dat die club uit Zwolle, die moet dus een uur in de bus naar Hengelo.
1: Oh nee.
4: Allemaal weer omkleden, spelen.
1: Yes.
4: En 42 seconden. En daarna weer een uurtje terug in de bus.
2: En of u allemaal met de fiets naar het werk wil, alsjeblieft.
1: Ja.
4: En ze zijn zuur.
0: Mensen zijn toch ook gek allemaal.
1: Ja, 42 seconden.
4: Ja. Maar er staat op zich wel iets op het spel, want die ene zijn nog in de race voor iets. Dus het is allemaal volgens de regels van de KNVB. Dus het is allemaal hoe het hoort.
0: Maar ja,
2: en dat niet alleen. Ik kan je vertellen, binnen 42 seconden kun je een hoop presteren.
1: Ja, zeg, je kan er grootvader door worden uiteindelijk. Ja. Vanavond rond 22:50 op SBS6 Hart van Nederland met Maarten onder andere.
4: Dank.

0: En gaan we hem spelen met Pascal. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het leven in Maasdam?
1: Ja, goed. En bij jullie?
0: Ja, prima. Mogen niet mopperen. Aardig
2: stabiel.
0: Ja, stabiel.
2: Ja.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ben jij ook stabiel vandaag?
1: Zeker.
0: Drukke dag gehad?
1: Ik ben aan het leren voor mijn examens.
0: Welk examen had je vandaag?
1: Vandaag geen. Ik heb morgen Engels en ik had gisteren natuurscheikunde.
0: Gevoelsmatig ging het goed?
1: Ja hoor, zeker.
2: Welk niveau doe je, Pascal?
1: Kaderbasis.
0: Hoger dan, dan wat wij met z'n drie bij elkaar hebben gepresteerd.
2: Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
0: Zeg, en dan moet je vanavond nog een keer aan het werk, want we hebben een lastige opdracht in de quiz vanavond, hè?
1: Ja, viel wel mee, ja.
0: Het is vandaag de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegster van de moderne verpleegkunde. Daarom, doe maar in de quizcentraal met nachtzuster. Wil jij de opgave nog een keertje horen?
1: Nee hoor, ik ben wel zeker van mijn antwoord.
0: Oké, want ja, waar moet de nachtzuster iets aan doen? De onderbezetting, de pijn of de stank, Pascal?
1: Ik denk B aan de pijn.
0: Aan de pijn, laten we even luisteren voor de zekerheid.
3: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Pascal, voor dit examen ben je al geslaagd.
0: Ja, dat is
2: perfect, jongen.
1: Ja.
0: Je merkt, wij laten je nooit zakken.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, nee. Je krijgt een klompje thuis. Dat is een klomp die aan je sleutelbos kan klikken, zodat je zo af en toe nog eens even aan ons kan denken.
1: Ja.
0: En je krijgt ook een gepersonaliseerde Radio Noordzee mok, een koffiebeker van Mok Koning. Hij gaat dat voor jou organiseren en zorgt ervoor dat jouw naam er ook op komt te staan.
1: Dat is helemaal goed.
0: Een fijne

0: natuurlijk vriend van de middagshow Henk Dissel op Radio Noordzee. En waterpas al is het elke dag weer treurig om te moeten zeggen.
1: Maar
0: vandaag is het niet anders. We gaan de pijp heel voorzichtig weer aan Maarten geven.
2: Nee, ik zeg oké, dat doen we dan. Je hebt

0: dat duizenden Nederlandse paspoortkopieën op straat liggen vanwege allerlei sekssites en sociale media.
1: Oh. Nou,
0: dat is er ook weer even wat, weet je? Dat je er gewoon, dan gooi je al je gegevens gewoon kenbaar zijn nu, hè?
1: Kun je dit dan via Odido terugkrijgen, of?
0: Nee, dat niet. Nou, ik moet jou wel eerlijk zeggen, ik heb liever dat mijn identiteit gestolen wordt dan dat mijn online zoekgeschiedenis op straat komt te liggen. Dat kan ik wel melden. Ja. Zeg, een mooie avond en heel graag tot morgen.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club alle warme broodjes dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Ga mee met Thema Travel en Radio Noordzee naar Long Beach voor het grootste muziekfeest onder de Turkse zon. 7 dagen feest, 30 Nederlandstalige topartiesten en 5 sterren luxe. Laat je portemonnee maar thuis, want ieder rondje is gratis. Alle info op muziekreis2026.nl. Boek nu!

0: van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Twee Duitse militairen die zijn gelegerd op het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum in Limburg zijn aangevallen door gemaskerde mannen. Eén raakte licht gewond. De aanval gebeurde op straat, buiten de basis. De daders riepen anti-NAVO-leuzen en zouden nog niet zijn gepakt. De politie heeft iemand opgepakt voor een ontploffing in een Chinees restaurant in Vlaardingen op oudejaarsavond. Het is een 16-jarige jongen uit die stad. Er werd een explosief naar binnen gegooid en het restaurant brandde helemaal uit. Van de aanslag zijn beelden, onder meer van iemand die wegrende. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de vierde actiedag, steeds op andere plaatsen van de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Het lijkt erop dat Oranje International Wout Weghorst kiest voor een avontuur in Turkije. Volgens een Turkse krant is hij in gesprek met Beşiktaş, waar hij eerder ook al eens voor uitkwam. Bij Ajax komt Weghorst weinig aan spelen toe en zijn contract in Amsterdam loopt volgende maand af. Vanavond vanaf de Noordzee buien, maar vannacht is het dan weer droger. Dat is morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van.

een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 1,99.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
12: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: 10% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Justin de Wild. De Radio Noordzee Lunch.

0: de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugshandelaar Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wil heeft erover gesproken met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. We stijgen maar niet op de lijst van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. Nederland blijft 13e, Spanje gaat aan kop. Belangenclubs zeggen dat het kabinet bijvoorbeeld niet stevig ingrijpt tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Scheepsartsen zijn er wel voor dat patiënten sneller een mondkapje dragen als ze aan boord een luchtweginfectie krijgen. De Belangenclub van Scheepsartsen reageert op de uitbraak van het Hantavirus aan boord van cruiseschip Hondius. 3 mensen overleden daardoor. Ook dokters zouden eerder een mondkapje op moeten doen. Er is iemand opgepakt voor een bijzondere aanslag, meldt Omroep Brabant. Een maand geleden ontplofte een bom vol met poep bij een bruidswinkel in Boksmeer. De gevel zat er vol mee. Het personeel ruimde het zelf op. Vanochtend werd een man uit Vierlingsbeek opgepakt. Over het waarom van de poepbom is nog niks bekend. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Bedtijd met Swiss.

0: dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
1: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
2: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
3: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
12: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Op zeker 3 plekken in ons land zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een gepland AZC. In Den Haag werd het volgens Omroep West grimmig toen voor- en tegenstanders van de opvang elkaar wilden opzoeken. In Apeldoorn is voor de 5e avond op rij een protest en een anti-AZC-demonstratie in Hillegom verliep rustig. Nederland wil best meer doen om de Straat van Hormuz te beschermen, maar we kijken eerst wat andere landen doen. Dat zei defensieminister Jesselgus na overleg met haar Europese collega's. Ze noemde onder meer het sturen van duikers en een fregat, maar zei ook dat er geen lijstje klaar ligt met wat ons land wil doen. 4 maanden na de grote brand in een bar in Zwitserland liggen nog bijna 40 mensen in het ziekenhuis. Ze waren op oudejaarsavond in de bar waar vuurwerk dicht bij het plafond werd gehouden. 41 mensen kwamen om. Na de brand werd bekend dat de bar al jaren niet was geïnspecteerd. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen barst nu het Eurovisie Songfestival los. Het is de eerste halve finale. Zoals we weten is Nederland er dit jaar niet bij vanwege de deelname van Israël. Dat land is vanavond als 10e aan de beurt. In Wenen worden protesten tegen Israël verwacht, maar tot nu toe zou het nog rustig zijn. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: 5-sterren resort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de Verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de Verfzaak.
4: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
3: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Een protest tegen de asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk. Eén fakkel kwam op het dak terecht en naast het gebouw vlogen struiken in brand. Juist vandaag kwamen de eerste asielzoekers aan in Loosdrecht. Militairen van de NAVO-basis in het Limburgse Brunsum zijn door de leiding extra gewaarschuwd om waakzaam te zijn. Gisteravond werden op straat in Brunsum twee Duitse militairen belaagd door onbekende mannen. Of door de aanval de beveiliging bij de NAVO-basis nu is aangescherpt, is volgens de kranten Limburger niet bekend. President Trump is onderweg naar China voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi. Voor zijn vertrek zei Trump dat hij het wel over Iran gaat hebben, maar China niet nodig heeft bij de oorlog. Het bezoek draait ook om business, want er zijn ondernemers mee, zoals Apple-baas Tim Cook en Elon Musk van Tesla. En in Hengelo is vanavond een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat komt door een fout van de scheidsrechter vorige maand, toen een speler er na twee keer geel niet uit werd gestuurd. Het restant van de amateurwedstrijd is nu met het juiste aantal spelers uitgespeeld. De stand was 3-3 en er werd in die 42 seconden niet meer gescoord. Nu trekken er nog buien over, maar vannacht is het iets droger. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: En dat heb jij gedaan.
1: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Justin de Wild. De Radio Noordzee.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1 euro.

0: Peeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Keukenkopers, opgelet. Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
15: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Burgemeester Mark Verheijen van Weidemeren is met een noodbevel gekomen omdat anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. In een deel van het gemeentehuis moet een noodopvang komen. Vanavond was er even brand nadat betogers fakkels en vuurwerk op het terrein hadden gegooid. Er zou 1 relschopper zijn aangehouden. De ChristenUnie is gedraaid ten opzichte van de jongste asielplannen van het kabinet. De partij heeft gezegd die te zullen steunen, terwijl ze nog tegen de weggestemde asielnoodmaatregelenwet was, waar dezelfde punten in stonden. We waren niet tegen alle maatregelen in die wet, zegt de partij nu. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om dezelfde medewerkers steeds maar weer een tijdelijk contract te geven. En de kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken speelden daar een grote rol in. Ze erkennen het leed, maar zien geen reden voor een sorry. Het kabinet maakt binnenkort wel officieel excuses. De buien doven langzaam uit en vannacht is het meest droog. Morgen geregeld buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 5-sterrenresort aan de Turkse Riviera. Zon, zee en optredens van al je favoriete Hollandse artiesten zijn inbegrepen. Ga mee met Radio Noordzee op muziekreis naar Turkije. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Mei maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rappen?

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
16: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
15: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
16: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
17: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
19: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Betan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favorieten Griekenland en Finland zijn door, net als België. Vijf landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben twee amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met twee keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel op onweer. Het wordt, als de zon nog even doorkomt, hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

heeft niks te maken met demonstreren, zegt Van der Brink op X. Van Weel noemt het gooien met fakkels en vuurwerk gevaarlijk en onaanvaardbaar. Bij de locatie brak even brand uit. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeren, zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de vierde actiedag, steeds op andere plaatsen aan de lijn. De demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël en willen een eind aan fossiele brandstoffen. Na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Rusland en Oekraïne zijn afgelopen dag in de Oekraïnse regio Dnipropetrovsk zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. President Zelensky meldt op zijn beurt dat Oekraïne Russische gasinstallaties in de regio Orenburg heeft bestookt. En 4 mensen zijn bij de eerste halve finale van het Songfestival de zaal uitgezet omdat ze het optreden van Israël verstoorden. Van eentje waren leuzen in de uitzending te horen. Israël is door naar de finale, net als favoriete Griekenland en Finland. Nederland doet niet mee vanwege de Israëlische deelname. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel of onweer. Wordt als de zon nog even doorkomt hooguit 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal...

Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in de reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hem betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet doet dat binnenkort wel. En Nederland zit nog steeds buiten de top 10 van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. We blijven 13e. Spanje gaat aan kop. Volgens belangenclubs grijpt het kabinet niet stevig in tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Het is wisselvallig en fris vannacht bij 4 tot 7 graden. Overdag zijn er felle buien met soms veel regen.